0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Alfred.
1: Nieuws. Een tragisch ongeval in Frankrijk. Een Belgische militair is omgekomen in de Pyreneeën, meldt minister van Defensie Theo Francken. Het slachtoffer is een ervaren paracommando uit Schaffen bij Diest. Hij was op militaire oefening en kwam tijdens een trektocht in een diep ravijn ten val. De militair laat een vrouw en dochter na. Het federale begrotingsoverleg zit nog muurvast. Na een hele dag intensief onderhandelen zijn premier De Wever en de vicepremiers gisteravond zonder akkoord uit elkaar gegaan. Knellend punt, voorlopig de MR die pertinent weigert te praten over een BTW-hervorming. Aanstaande dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht, maar het is niet duidelijk of dat allemaal nog haalbaar is. De kans is klein. En wanneer er wordt verder gepraat is ook niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk nog deze middag. Er is mogelijk buitenlandse inmenging in het spel bij de recente rellen in ons land. Daarvoor waarschuwt communicatie-expert Reinoud van Zandieke. De talrijke oproepen tot geweld die eergisteren leidden tot zware vernielingen in Brussel circuleren opvallend vlotjes op TikTok en zijn rechtstreeks gericht op kwetsbare jongeren. In de Verenigde Staten heeft de ter dood veroordeelde Crystal Pike het ziekenhuis mogen verlaten. Pike overleefde op een beetje zeer vreemde wijze twee dodelijke injecties tijdens haar mislukte executie. Ze is inmiddels stabiel genoeg verklaard en overgebracht naar haar reguliere gevangeniscel. Maar ja, wat er nu met haar staat te gebeuren is onduidelijk. Sport in de hoogste voetbalafdeling heeft Club Brugge een ruime zegen geboekt. Blauw-zwart ging met 1-4 winnen op het veld van La Louvière. Club Brugge-verdediger Kiriani Sabi was uiterst tevreden na de wedstrijd. Door de overwinning nestelt Club Brugge zich voorlopig alleen aan de leiding in het klassement met 2 punten voorsprong op Union en AA Gent. La Louvière blijft achter op de 15e plaats. Radio Vandaag wisselen zonnige perioden af met hier en daar kans op een bui bij maximaal 15 graden. Maandag start de nieuwe week volledig droog en wordt het met 17 graden dan ook een pak zachter. De kans op een plaatselijke bui blijft wel bestaan.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Tot 18 oktober loopt in Wingenen de week van de Fair Trade, met daarin de tweede editie van de dessertenwedstrijd Sweet Revolution. Inwoners worden opgeroepen om een dessert te maken met minstens 1 Fair Trade, 1 bio en 1 lokale ingrediënt. Recepten kunnen ter inspiratie bekeken worden op sweetrevolution.be, waar deelnemers ook hun eigen creaties kunnen delen. De West-Vlaamse provinciedomeinen lokten tijdens de eerste helft van dit jaar minder bezoekers dan een jaar eerder. Vooral Tillegembos in Brugge en Bulskampveld in Beernem kregen een flinke terugval te verwerken. Toch kleurde het overzicht niet alleen rood, want enkele domeinen gingen opvallend tegen de trend in. Het weer heeft ongetwijfeld wel een grote rol gespeeld. Dat blijkt uit cijfers die provincieraadslid Kurt Himpe opvroeg. Een vrouw van 77 reed in Deinze voorbij verkeerslichten die al 9 seconden op rood stonden. In de politierechtbank van Gent kreeg ze toch geen straf opgelegd. De vrouw kreeg onderweg telefoon van haar man die in het ziekenhuis lag, zo zei haar advocaat. Ze was er met haar hoofd niet bij. 4 dagen later zou haar man overlijden. De vrouw vroeg daarom de opschorting en dat kreeg ze ook. Concreet betekent het dat ze wel degelijk schuldig wordt verklaard, maar geen straf krijgt. De twee 16-jarigen die een man van 60 in september zwaar toetakelden op het station van Waarschoot, blijven minstens 3 maanden langer opgesloten in een instelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist en werd ook bevestigd door het parket Oost-Vlaanderen. De 60er die na de aanval in coma belandde, is intussen aan de beterhand, al is er nog een lange weg te gaan. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vandaag wisselen zonnige perioden af met hier en daar kans op een bui bij maximaal 15 graden. Maandag start de nieuwe week volledig droog en wordt het met 17 graden dan ook een pak zachter. De kans op een plaatselijke bui blijft wel bestaan.
0: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Een tragisch ongeval in Frankrijk. Een Belgische militair is omgekomen in de Pyreneeën, meldt minister van Defensie Theo Francke. Het slachtoffer is een ervaren paracommando uit Schaffen bij Diest. Hij was op militaire oefeningen, kwam tijdens een trektocht in een diep ravijn ten val. De militair laat een vrouw en dochter na. Het federale begrotingsoverleg zit nog muurvast. Na een hele dag intensief onderhandelen zijn premier De Wever en de vicepremiers gisteravond zonder akkoord uit elkaar gegaan. Knellend punt, voorlopig de MR die pertinent weigert te praten over een BTW-hervorming. Aanstaande dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht, maar het is niet duidelijk of dat allemaal nog haalbaar is. De kans is klein. En wanneer er wordt verder gepraat is ook niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk nog deze middag. Er is mogelijk buitenlandse inmenging in het spel bij de recente rellen in ons land. Daarvoor waarschuwt communicatie-expert Reinoud van Zandieke. De talrijke oproepen tot geweld die eergisteren leidden tot zware vernielingen in Brussel circuleren opvallend vlotjes op TikTok en zijn rechtstreeks gericht op kwetsbare jongeren. In de Verenigde Staten heeft de ter dood veroordeelde Krista Pike het ziekenhuis mogen verlaten. Pike overleefde op een beetje zeer vreemde wijze twee dodelijke injecties tijdens haar mislukte executie. Ze is inmiddels stabiel genoeg verklaard en overgebracht naar haar reguliere gevangeniscel. Maar ja, wat er nu met haar staat te gebeuren is onduidelijk. Sport in de hoogste voetbalafdeling heeft Club Brugge een ruime zegen geboekt. Blauw-zwart ging met 1-4 winnen op het veld van La Louvière. Club Brugge-verdediger Kiriani Sabi was uiterst tevreden na de wedstrijd. Door de overwinning nestelt Club Brugge zich voorlopig alleen aan de leiding in het klassement met 2 punten voorsprong op Union en AA Gent. La Louvière blijft achter op de 15e plaats. Radio Oost-West, meer bericht. Vandaag wisselen zonnige perioden af met hier en daar kans op een bui bij maximaal 15 graden. Maandag start de nieuwe week volledig droog. En wordt het met 17 graden dan ook een pak zachter. De kans op een plaatselijke bui blijft wel bestaan.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Tot 18 oktober loopt in Wingene de week van de Fairtrade, met daarin de tweede editie van de dessertenwedstrijd Sweet Revolution. Inwoners worden opgeroepen om een dessert te maken met minstens 1 Fairtrade, 1 bio en 1 lokale ingrediënt. Recepten kunnen ter inspiratie bekeken worden op sweetrevolution.be, waar deelnemers ook hun eigen creaties kunnen delen. De West-Vlaamse provinciedomeinen lokten tijdens de eerste helft van dit jaar minder bezoekers dan een jaar eerder. Vooral Tillegembos in Brugge en Bulskampveld in Beernem kregen een flinke terugval te verwerken. Toch kleurde het overzicht niet alleen rood, want enkele domeinen gingen opvallend tegen de trend in. Het weer heeft ongetwijfeld wel een grote rol gespeeld. Dat blijkt uit cijfers die provincieraadslid Kurt Himpe opvroeg. Een vrouw van 77 reed in Deinze voorbij verkeerslichten die al 9 seconden op rood stonden. In de politierechtbank van Gent kreeg ze toch geen straf opgelegd. De vrouw kreeg onderweg telefoon van haar man die in het ziekenhuis lag, zo zei haar advocaat. Ze was er met haar hoofd niet bij. 4 dagen later zou haar man overlijden. De vrouw vroeg daarom de opschorting en dat kreeg ze ook. Concreet betekent het dat ze wel degelijk schuldig wordt verklaard, maar geen straf krijgt. De twee 16-jarigen die een man van 60 in september zwaar toetakelde op het station van Waarschoot, blijven minstens 3 maanden langer opgesloten in een instelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist en werd ook bevestigd door het parket Oost-Vlaanderen. De 60er die na de aanval in coma belandde, is intussen aan de beterhand, al is er nog een lange weg te gaan. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vandaag wisselen zonnige perioden af met hier en daar kans op een bui bij maximaal 15 graden. Maandag start de nieuwe week volledig droog en wordt het met 17 graden dan ook een pak zachter. De kans op een plaatselijke bui blijft wel bestaan.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Alfred.
2: Een tragisch ongeval in Frankrijk. Een Belgische militair is omgekomen in de Pyreneeën, meldt minister van Defensie Theo Francken. Het slachtoffer is een ervaren paracommando uit Schaffen bij Diest. Hij was op militaire oefeningen en kwam tijdens een trektocht in een diep ravijn ten val. De militair laat een vrouw en dochter na. Het federale begrotingsoverleg zit nog muurvast. Na een hele dag intensief onderhandelen zijn premier De Wever en de vicepremiers gisteravond zonder akkoord uit elkaar gegaan. Knellend punt, voorlopig de MR die pertinent weigert te praten over een BTW-hervorming. Aanstaande dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht, maar het is niet duidelijk of dat allemaal nog haalbaar is. De kans is klein. En wanneer er wordt verder gepraat is ook niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk nog deze middag. Er is mogelijk buitenlandse inmenging in het spel bij de recente rellen in ons land. Daarvoor waarschuwt communicatie-expert Reinoud van Zandieke. De talrijke oproepen tot geweld die eergisteren leidden tot zware vernielingen in Brussel circuleren opvallend vlotjes op TikTok en zijn rechtstreeks gericht op kwetsbare jongeren. In de Verenigde Staten heeft de ter dood veroordeelde Krista Pike het ziekenhuis mogen verlaten. Pike overleefde op een beetje zeer vreemde wijze twee dodelijke injecties tijdens haar mislukte executie. Ze is inmiddels stabiel genoeg verklaard en overgebracht naar haar reguliere gevangeniscel. Maar ja, wat er nu met haar staat te gebeuren is onduidelijk. Sport in de hoogste voetbalafdeling heeft Club Brugge een ruime zegen geboekt. Blauw-zwart ging met 1-4 winnen op het veld van La Louvière. Club Brugge-verdediger Kiriani Sabi was uiterst tevreden na de wedstrijd. Door de overwinning nestelt Club Brugge zich voorlopig alleen aan de leiding in het klassement met 2 punten voorsprong op Union en AA Gent. La Louvière blijft achter op de 15e plaats. Radio Vandaag wisselen zonnige perioden af met hier en daar kans op een bui bij maximaal 15 graden. Maandag start de nieuwe week volledig droog. En wordt het met 17 graden dan ook een pak zachter. De kans op een plaatselijke bui blijft wel bestaan.

0: Dit is Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
0: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag

0: voor kleine boeren en grote truckers.
1: Geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? CoCleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via call-cleaning.be.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: definitely was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he was cruising for bruising.
0: Yeah, I don't know, I was really drunk at the time.
2: You just told me it was in Pumpkins at number two. Yeah, that's why it doesn't come up on 311. Radio
3: Ozfest. Veel mooie muziek. Gewoon gezellig.
4: NV van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
5: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
6: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfstheffening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingenen bij Jan Brakeveld, bij Agnes de Blare, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke op de Markt in Café Christen Volks of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
7: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
8: Radio Oost-West.
7: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
9: Radio Oost-West.
10: Wij doen het voor jou.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Tot 18 oktober loopt in Wingenen de week van de Fairtrade, met daarin de tweede editie van de dessertenwedstrijd Sweet Revolution. Inwoners worden opgeroepen om een dessert te maken met minstens 1 Fairtrade, 1 bio en 1 lokale ingrediënt. Recepten kunnen ter inspiratie bekeken worden op sweetrevolution.be, waar deelnemers ook hun eigen creaties kunnen delen. De West-Vlaamse provinciedomeinen lokten tijdens de eerste helft van dit jaar minder bezoekers dan een jaar eerder. Vooral Tillegembos in Brugge en Bulskampveld in Beernem kregen een flinke terugval te verwerken. Toch kleurde het overzicht niet alleen rood, want enkele domeinen gingen opvallend tegen de trend in. Het weer heeft ongetwijfeld wel een grote rol gespeeld. Dat blijkt uit cijfers die provincieraadslid Kurt Himpe opvroeg. Een vrouw van 77 reed in Deinze voorbij verkeerslichten die al 9 seconden op rood stonden. In de politierechtbank van Gent kreeg ze toch geen straf opgelegd. De vrouw kreeg onderweg telefoon van haar man die in het ziekenhuis lag, zo zei haar advocaat. Ze was er met haar hoofd niet bij. 4 dagen later zou haar man overlijden. De vrouw vroeg daarom de opschorting en dat kreeg ze ook. Concreet betekent het dat ze wel degelijk schuldig wordt verklaard, maar geen straf krijgt. De 2 16-jarigen die een man van 60 in september zwaar toetakelde op het station van Waarschoot, blijven minstens 3 maanden langer opgesloten in een instelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist en werd ook bevestigd door het parket Oost-Vlaanderen. De 60er die na de aanval in coma belandde, is intussen aan de beterhand, al is er nog een lange weg te gaan. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Vandaag wisselen zonnige perioden af met hier en daar kans op een bui bij maximaal 15 graden. Maandag start de nieuwe week volledig droog en wordt het met 17 graden dan ook een pak zachter. De kans op een plaatselijke bui blijft wel bestaan.
5: Rozen voor Sandra.
6: Radio Oost-West. Jo de Groot.

0: Dit is Rozen voor Sandra.
1: Weet je nou die slow die ik danste met jou?
0: Hier hoor je ze, de muziekpareltjes van vroeger en nu.
2: Mi sono innamorato di Marina. Una ragazza mora ma carina.
0: Elke zondag muzikaal verkwikkend ontwaken. Met het programma Rozen voor Sandra.

Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's. Hoogweg 16 in Wingeren.

0: Prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20.
4: Jo de Groot.
2: Roze voor Sandra.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.
4: Aan de ontbijttafel of onder de douche. Overal zing je mee. Dit is Rozen voor Sandra bij Radio Oost-West.

Misschien voel jij je nu ook eenzaam. Alles donker om je heen. Met alleen die herinnering aan de tijd toen we alles samen deelden. Weet je ook nog al die plannen die we maakten? Ik zal ze nooit vergeten. En toen was je weg. Weg uit mijn leven. Gewoon omdat het niet anders kon. En ik kon alleen nog maar dromen van jouw belofte dat je eens weer terug zou komen. Liefste, kom terug.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: In Bertum is sinds gisteravond werk aan de gang in verband met een brug die over de E40 Brussel-Leuven wordt geplaatst. De snelweg is dan ook volledig dicht in beide richtingen en die brug weegt 4000 ton. Die stond al een tijdje naast de snelweg. Heel wat mensen hebben die wel gezien. Nu, sinds gisteravond zijn er al meer dan 2000 kijklustigen op afgekomen. En de snelweg zal in de loop van de namiddag weer open gaan. Voorlopig kan je de omgeving beter vermijden. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man doodgebeten door een tijger. Hij was in het tijgerverblijf terechtgekomen. Volgens omstaanders zou hij erin gesprongen zijn. En hij werd aangevallen door een van de tijgers en overleefde het niet. Er wordt nog onderzocht wat er precies gebeurd is. De dierentuin blijft trouwens dit weekend dicht. In Mecklenburg-Vorpommern hebben die Groenen ingestemd met gesprekken over de vorming van een nieuwe coalitie. De inhoudelijke regeringsonderhandelingen kunnen daarmee worden opgestart. De Sociaaldemocraten, SPD en Die Linke, de beoogde coalitiepartners, hadden eerder al ingestemd met de gesprekjes. De extreemrechtse partij AFD had nochtans op 20 september de regionale verkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Die partij bezet 32 van de 71 zetels in het parlement, maar onvoldoende voor een volledige meerderheid. En dus wordt de hele partij AFD nu buitenspel gezet. Dan hebben we de nodige sport natuurlijk. In het voetbal is Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat straks nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats. Kortrijk staat 16e. Radio Oost-West, meer bericht. In het oosten van het land is nog wat bewolking, maar daarna toch overal zonnige periodes. Een plaatselijke bui is niet uit te sluiten. Maxima vandaag tot 15 à 16 graden. Morgen maandag droog, het wordt iets zachter. Bij 17, mogelijk zelfs 18 graden in de Kempen.
3: Radio Oost-West. Jouw regionale radio.

zeggen, was ze hier toch schoon. Ik koeten van Brugge, die schone, voordat ik geboren ben. Voordat ik aan het gat van de lone mijn eerste totje gegeven en. Nee, het is geen Parijs en geen Londen. Ten is niet modern en niet groot. Mok weten toch dat er ligt Brugge, geen tweede op de wereld bestoot. Al zien onze straatjes te smal en te kort en duzetjes nog zo antiek. Al stoot alle torren niet recht en niet mee en rieken onze reetjes not slik. Al zien onze standbeelden groene van het mos en moemen van achter gestoot. Al maken zo zut voor bagine en zot. Mijn Brugge, je gaat nooit niet vergaan. Je minnewater, je Baginov, je Beyoord. Brugge, was zie ik je toch garen.

gegeven. Tenes, geen Paris en geen Londen. Tenes, niet modern en niet groot. Mocht weten toch dat er lijkt Brugge. Geen tweede de wereld bestond.

Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blare, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur

0: en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerken Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Dit is Radio Oost-West.

0: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.
2: Gewoon gezellig.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-West.

0: morgen. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Oxfam Wereldwinkel in Tielt mag 50 kaarsjes uitblazen. En die mijlpaal ging vrijdagavond niet onopgemerkt voorbij. Er was een feestelijke ontvangst in het stadhuis, gevolgd door een optocht en ook de opening van een expo. Die werd geopend door het trommelkorps van Wingenen, gevolgd door speeches en een receptie aangeboden door het stadsbestuur. De spoorwegovergang in de Belsbruggestraat in Anzegem wordt vanaf maandagavond afgesloten voor werkzaamheden. Infrabel vernieuwt er de spoorstaven om het comfort van de overweggebruikers te verbeteren en de veiligheid van het treinverkeer te blijven garanderen. De overweg is tot en met zaterdag 17 oktober volledig afgesloten voor alle verkeer. Waregem zal dit jaar opnieuw deelnemen aan de Yuka Action Day. Dat is een actie waarbij 15.000 jongeren één dag spijbelen om voor een goed doel te gaan werken. Het loon, €70, dat ze op die dag verdienen, gaat naar jongerenprojecten in Spanje, de Filipijnen en Brazilië, met een focus op een rechtvaardige economie tegen uitbuiting en milieuschade. Ook dit jaar worden opnieuw duizenden bloembollen geplant in Waregem in het kader van het project Bloembollen voor de Buurt. Na de oproep van de stad werden 16 aanvragen goedgekeurd voor de aanplant van bloembollen in openbare groenzones. Samen met de aanplantingen door de stedelijke diensten zullen dit najaar opnieuw 40.000 bloembollen de grond ingaan. Goed voor één bloembol per Waregemnaar. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vandaag wisselen zonnige perioden af met hier en daar kans op een bui bij maximaal 15 graden. Maandag start de nieuwe week volledig droog en wordt het met 17 graden dan ook een pak zachter. De kans op een plaatselijke bui blijft wel bestaan.
4: Je luistert naar Studio Oost-West met Patrick.

0: Het doet een mens mijmeren. Het mij deed het een beetje mijmeren over de voorbije week. Waar we voor het eerst ook weer kennis maakten met wat de herfst ons allemaal te bieden heeft. Ja, ja, en als je vanochtend al buiten bent gekomen, dan weet je dat die herfst wel helemaal in het land is natuurlijk. Enfin, om maar te zeggen dat wij begonnen met Billy Joel. Je hoort hem met Piano Man.
1: Ik luister regionaal.
0: Zo ben je weer helemaal klaar voor een nieuwe aflevering van Studio Oost-West op deze zondag. Vandaag de 11e oktober alweer. Ja, ook dat gaat snel natuurlijk. Hè. Die 11e oktober is alweer bijna halverwege de maand oktober. En dat hier bij Radio Oost-West. Wat gaan we doen vandaag in deze aflevering van onze Studio Oost-West? Wel, we gaan het onder meer hebben over de trail run die doorgaat in Waregem. Op zondag 25 oktober, vandaag over 14 dagen. En daarnaast hebben we ook nog natuurlijk heel wat... voorbereiding gedaan, een beetje nieuws uit onze regio gesprokkeld, zeg maar. En dat probeer ik u allemaal te vertellen tussen nu en 12 uur. Dat overal gieten we natuurlijk ook met een sausje van fijne muziek. En dat voor een zondag voormiddag, denk ik, is een fijn menu om naartoe te kijken. Ja, misschien heb je het al gehoord, maar volgende week zaterdag, vrienden, dan hebben we natuurlijk ook een live-uitzending. Die live-uitzending die gaat deze keer door vanaan de Kringwinkel in Tielt. Je hoorde dat net in onze regionaal nieuws. Mensen blazen daar 50 kaartjes uit. En bij het begin van de week van de Kringwinkel tenminste, mag Radio Oost-West ook niet ontbreken, dachten ze in Tielt. Dus hebben ze ons uitgenodigd met onze mobiele studio, met onze Camille, om live uitzending te komen maken. Wij hebben alvast gezorgd voor toch wel wat mensen mee te brengen, wat praatgasten mee te brengen. En afgelopen dagen kreeg ik de opmerking, ja, die Kurt Beugelman, ik ken die van ergens, maar wie is dat nu eigenlijk? Wel, die Kurt, die komt natuurlijk naar onze Camille aanstaande zaterdag, moet ik zeggen. Zaterdagmiddag vanaf 1 uur. Je kan hem kennen van dit nummer.

Ja, vooral dat boterkoekskenij. Op een zondagochtend mag er al eens een boterkoekske bij zijn, dacht ik zo. Je hoorde Biezenbazen met frontzanger Kurt Burgelman, natuurlijk Lutse Bolleke Zoetse. Het is een nummer uit 2003. Ja, inderdaad, 2003. Dus dat is al een tijdje geleden, maar het is een nummer dat natuurlijk wel herkenbaar klinkt. Komt trouwens zijn nieuwe plaat voorstellen aanstaande zaterdag, dus tijdens onze live-uitzending daar in Tielt aan de kringwinkel Biezenbazen. Proberen we ons een beetje ons grens bij te schaven tegen aanstaande zaterdag. Het zal nodig zijn. Trouwens, Kurt brengt zijn vriendinnen mee en dat is ook geen onbekende in de muziek, niet in de muziekwereld, maar wel in de tv-wereld, Heidi de Grauwe. Je kan haar onder meer kennen van haar rollen, bijvoorbeeld in Wittekerken. Ook in De Kotmadam heeft ze meegespeeld, dacht ik. We vragen het haar allemaal zelf aanstaande zaterdag. Eerst eventjes goud gehouden bij donderdag 15 oktober van 18:30 tot 21:00 kan je in het ontmoetingscentrum De Rozen aan de Smedenstraat 4 in Waregem terecht voor recreatief schaken. Dat is voor iedereen. De avond is open voor wie graag eens schaakt, maar liever niet in clubverband wil spelen. Zowel voor beginnende schakers als voor meer geoefende spelers. De nadruk ligt op het plezier van spelen en bijleren, niet op competitie. Er wordt zonder klok gespeeld. Je kan je eigen schaakbord en schaakspel meebrengen. De toegang is gratis. Aanstaande donderdagavond natuurlijk. Ja, dat zijn zo'n beetje van die zaken die terugkomen tijdens de herfstperiode. Dat wordt er natuurlijk al eens gekeken voor om organisaties en events binnen te doen natuurlijk. Wij trekken nog eens naar buiten. Dat heb je daarnet aangehaald. Aanstaande zaterdag voor onze live-uitzending. En iemand die er ook bij zal zijn tijdens de live-uitzending is deze Erik Vlaanders.

0: Hoe die vriendschap zo is gekomen, dat vragen we hem zelf aanstaande zaterdag natuurlijk. Erik Vlaanders horen we deze keer samen met Hugo Sihal en een vriend voor het leven. Je kan hem dus live komen begroeten, zeg maar, aanstaande zaterdag tussen 13 en 16 uur daar aan de Kringwinkel in Tielt. Wees erbij dus.
1: Hovenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
3: Dit is Radio Oost-West met Patrick.
4: Radio Oost-West.

Ik nam je mee op een muzikale reis en we kwamen terecht begin jaren 2000 toen dit plaatje in de hitparades verscheen. Van de hand van Natalia natuurlijk, die heeft u vast wel herkend met haar Rise In. We waren daarnet al te gast in het ontmoetingscentrum De Roze in Waregem. Wel, we blijven daar nog heel eventjes, want op vrijdag 30 oktober vanaf 19:30 kan u daar terecht voor een fusion danceavond op het Beast Café. Project Beast VZW brengt dansliefhebbers samen voor een avondje fusion dance. Fusion dance nodigt uit om diverse dansstijlen op een vrije en speelse manier te combineren. Een goede afstemming en lichaamscommunicatie maakt het mogelijk om de koppeldansen waarmee je vertrouwd bent te laten samensmelten met de stijl van je danspartner. Iets van ervaring met koppeldans helpt enorm, maar wie wil kan ook vrij en ook alleen dansen op een heerlijke mix van dansmuziekgenres. Je kan een playlist verwachten met salsa, bachata, merengue, Argentijnse tango, neo-tango, non-tango, maar ook bal, folkmuziek, mazurka, Scottish, polka, polska, wals, jigs, Arabische muziek, Franse chansons, pop, rock, soul en blues. Ik ging er al iets van maken natuurlijk. Gekende en minder gekende, recente en oudere. En wie weet ook Afrikaanse ritmes, flamenco of Hindi hop tenminste. Echt fusion dance. Dus geen ingestudeerde danspasjes, maar je laat het gaan in plezier en creativiteit, initiatief en verbinding. Toegang is gratis op vrijdag 30 oktober, dus vanaf 19:30 in het ontmoetingscentrum De Roze aan de Smedenstraat in Waregem. De fusion danceavond op het Beast Café. Het is misschien wel iets als je van dansen houdt om naar uit te kijken. Ik zou vooral kijken hoe er gedanst wordt. Maar zelf dansen? Nee, we zijn ermee bezig. Dit is Bart Peters.

0: Het is misschien wel een plaats waar onze ministers momenteel ook nood zullen kunnen hebben. Ze zijn er ook mee bezig, alleen is het niet duidelijk wanneer ze zullen landen. Enfin, dat is een ander verhaal natuurlijk, daar gaan we ons vandaag niet aan wagen. Waar we ons wel willen aan wagen is aan het verhaal tenminste van de trial run en walk die doorgaat op zondag 25 oktober in Waregem. Daarvoor heb ik Bram uitgenodigd. Bram, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Bram, vertel eens, de Try, Run and Walk, is dit de eerste uitgave?
1: Ja, dat is de allereerste uitgave. Dat is eigenlijk iets volledig nieuws. Dat we eigenlijk met onze praktijk vanuit Waregem, Kliniek Waregem, organiseren ten voordele van Kom op tegen kanker.
0: Ja, het is een sportieve gebeurtenis, als mensen dat je kan van zeggen natuurlijk.
1: Dat is de bedoeling.
0: Maar ik zie hier ook dat er niet naast lopen tenminste ook kan gekozen worden voor wandelen.
1: Inderdaad, dat is om eigenlijk iedereen die wil en kan mee uit te nodigen om eigenlijk niet in een niche terecht te komen, eigenlijk, zo gezegd. Maar eigenlijk iedereen die... wil meedoen en kan meedoen, uit te nodigen.
0: Ja. Het is dus voor het goede doel, ten voordeel van Kom op tegen kanker. Mag ik de vraag stellen, van waar het idee? Is het omdat jullie zelf geconfronteerd werden met deze ziekte?
1: Onder andere, mijn papa even huidkanker had toen hij 21, 22 jaar was. Dus in dat opzicht is het ook wel iets dat nauw aan het hart ligt. Maar eigenlijk de grote reden waarom eigenlijk voor Kom op tegen kanker gekozen hebben, is om mede met de praktijk aan de 100 kilometer van Kom op tegen kanker.
0: Okay.
1: En daarvoor moeten we ook geld inzamelen natuurlijk. En dat is een van onze initiatieven eigenlijk.
0: Ja. Hoe kunnen mensen, ze kunnen deelnemen uiteraard. Hoe kunnen ze zich inschrijven?
1: Op de Facebookpagina is er een event aangemaakt, Trail Run and Walk, te voordelen van Kom op tegen kanker. En daar kunnen ze dan eigenlijk de link terugvinden voor hen erin te schrijven.
0: Ja, en ze kunnen kiezen uit 3 routes.
1: Inderdaad, 6, 10 en 16 kilometer. Die eigenlijk zoveel mogelijk in de natuur rond Waregem/Dessegem plaatsvindt.
0: Dus met andere woorden, Bram, de natuur in Waregem, die staat er nog goed voor, met andere woorden.
1: Die staat er eigenlijk nog redelijk goed voor, inderdaad.
0: Ja, hè. €15 per persoon, daarvan gaat natuurlijk de opbrengst naar Kom op tegen kanker. Hoe staat het met de inschrijvingen momenteel, 14 dagen voor de...
1: Voorlopig zitten we net de kaap van 100 mensen gepasseerd, dus dat is al sinds al mooi.
0: Ja, het zal wel zijn dat het mooi is. Er is ook voorzien dat er nadien ook nog iets is om het innerlijke van de mens nog een beetje aan te sterken.
1: Inderdaad, de taverne dat we samenwerken, Te Haren, biedt eigenlijk een spaghetti plus een drankje aan voor €20 voor een volwassene en €17 voor de kinderen.
0: Stel nu, Bram, dat je ook te maken krijgt met mensen die niet zo sportief zijn, die kiezen om niet mee te lopen of niet mee te gaan wandelen. Kunnen zij ook steunen dan om dat spaghetti en dat drankje te komen nuttigen?
1: Zeker en vast. Iedereen is welkom.
0: Ah ja, oké, voilà. Ik geef het maar mee, omdat mensen misschien denken van ja, maar we moeten eerst lopen en wandelen vooraleer dat die spaghetti kunnen nuttigen, maar dat is dus niet waar. Hè?
1: Dat is geen waar. Iedereen is welkom voor wat hij wil doen. Als hij zegt, ik wil alleen wandelen of alleen lopen, is dat ook perfect.
0: Ja. Oké. Okay. Ik zie hier ook dat jullie gedacht hebben, aandacht besteden aan kindjes die onder de 10 jaar zijn, die mogen gratis meelopen.
1: Ja, inderdaad. Om eigenlijk gezin ook uit te nodigen in de tocht. En vandaar dat we eigenlijk ook een fotozoektocht organiseren. Om de kinderen ook te animeren tijdens de of 16 of 16 kilometer eigenlijk.
0: Dus eigenlijk kan je gaan spreken eigenlijk dat dit een gezinsuitstap mag genoemd worden.
1: Zeker en vast.
0: Ja. Oké. Okay. Ik zie hier ook dat jullie gekozen hebben, jullie hebben ook de steun van een paar partners. Ook niet onbelangrijk om dit op poten te zetten?
1: Inderdaad, om eigenlijk gewoon onze kosten zo laag mogelijk tot eigenlijk nihil te brengen. Zodat eigenlijk alle inkomsten eigenlijk rechtstreeks naar Kom op tegen kanker kunnen gaan.
0: Oké. Okay. Jij bent zelf de man achter Kinico. Jullie hebben een kinesietherapie-uitbating in Waregem. Mm-hmm. Het is herfst. Het is misschien een rare vraag die ik nu ga stellen. Maar is het zo dat je klanten patiënten die je krijgt in de herfst, zijn dat andere kwaaltjes dan bijvoorbeeld in de zomer die je over de vloer krijgt?
1: Algemeen gezien kun je dat wel een beetje inschatten op die manier.
0: Ja.
1: De sporters beginnen veel meer last te krijgen terug met allerhande kwaaltjes. Beginnen ook wat kooier te worden, dus heel veel nekklachten. Beginnen er ook weer meer in te komen. Maar dat is net het toffe dat allemaal altijd een beetje varieert eigenlijk.
0: Jullie helpen de mensen met jullie magische handen. Hè, zo. Mag je dat zo stellen?
1: Dat is de bedoeling.
0: Loop je zelf mee, Bram? Ja, waarschijnlijk wel.
1: Nee, want ik ga moeten mee organiseren. Dus ik ga moeten kijken voor alles in goede baan te leiden. Maar er zijn wel enkele collega's die gaan meelopen eigenlijk om een social run te organiseren. Mm-hmm. Dus moest je zeggen van ik doe eigenlijk alleen mee, maar ik zou toch graag samenlopen. Meer dan welkom, want zowel op de 16, de 10 als de 6 kilometer zal er eigenlijk iemand van ons meelopen.
0: Oké, dus nog even herhalen. Dus binnen 14 dagen, 25 oktober. Er is vrij vertrek in de ochtend van tussen 9 en 11 uur, dacht ik. Hè?
1: Tussen 8 en 11 uur.
0: Ah, 8 en 11, sorry. Je kan dus inschrijven via de Facebookpagina van de Try Run and Walk die ontworpen is. En ik zie hier eigenlijk een mooie slogan staan. Samen in beweging naar een betere morgen of naar een beter morgen. Ja, kom op tegen kanker is inderdaad wel zo'n initiatief die ons, laat ons hopen, uitzicht heeft om ooit eens die ziekte, die vreselijke ziekte, uit de wereld te helpen. Hè?
1: Dat zou geniaal zijn, inderdaad.
0: Ja, en dat probeer je ook jullie het steentje toe bij te dragen. Zeg, je vertelde, jullie doen mee met de 100 kilometer kom op tegen kanker. Hoe moet ik dat dan zien? Is dat ook, dat loopt dan volledig apart van dit gegeven?
1: Dat is inderdaad een volledig apart gegeven. Dus de trail run en walk is puur om het geld in te zamelen, zodat wij kunnen meedoen aan de 100 kilometer. Ja. En de 100 kilometer zelf is een evenement van Kom op tegen kanker dan, waarbij dat er een boom in de Schorre op die dag zelf door onze groep, dus niet door één persoon, maar door onze groep, 100 kilometer mogen lopen worden.
0: Oké. Okay. Zeg, Bram, mag ik jou een tipje meegeven? Ik geef het gewoon maar mee, want op 29 november, dat is nog eventjes natuurlijk, op zondag 29 november, is er hier in Wingenen de warmste loop. Mm-hmm. Wij van Radio Oost-West maken dan die dag ook de warmste radio trouwens, die dag. Is het een idee dat jullie komen ook meelopen? Ik zeg het maar niet.
1: Dat kan zeker en vast.
0: Ja. Hou ons in de gaten, want de komende weken zal daar ook aandacht aan besteed worden. Dus, en jullie zijn het dan toch gewoon om te lopen, dus.
1: Voilà, perfect. Het is een ideale training voor de 100 kilometer.
0: Voilà. Oké, zeg Bram, dankjewel om eventjes tot hier te komen om dit toe te lichten. Heb je nog een boodschap? Waarom moeten mensen zeker meelopen bij jullie?
1: Het is puur voor het goede doel. Dat 15 euro gaat eigenlijk rechtstreeks naar het goede doel. Dus er zijn eigenlijk heel weinig tot geen kost meer, dankzij de sponsors. Mm-hmm. Het is een unieke tocht dat we doen. Dus het is heel veel privéterrein dat we ook passeren. Onder andere een fruitboomgaard Lambrecht.
0: Okay.
1: Dus van daaruit alleen maar voordeel. En is het niet voor uzelf, is het voor iemand anders.
0: Welke is eigenlijk trouwens het ideale loopweer volgens jou? Ik bedoel, vandaag is het inderdaad wel droog. Maar is dat ook niet vast als het zou regenen bijvoorbeeld?
1: Is het niet, want ja, hoe meer regen dat er is, hoe meer zuurstof dat er in de lucht is, hoe makkelijker dat je aan je adem kunt. Dus vandaar maakt dat niet zo heel veel verschil.
0: Ja.
1: Maar mentaal gezien kan het inderdaad wel iets aangenamer zijn als het droog is.
0: Oké, ja. Goed, we geven de boodschap mee. Dus als je zin hebt om mee te lopen, surf eens naar de Facebookpagina. Samen in beweging naar een betere morgen. Ik kan het ook niet beter zeggen, denk ik. Dankjewel, Bram, om tot hier te komen. En misschien elkaar zien we op 29 november en dan lopen jullie allemaal mee. Ik zeg zomaar iets.
1: Hè? Of op 25 oktober.
0: Of op 25 oktober, dat is ook een goed idee. Ik heb een plaatje gekozen die daar een klein beetje kan bij aansluiten om de mensen wat een beetje in de sfeer te brengen. Ik heb gekozen voor Emma Bale en Run. Ik denk dat lopen die dag en wandelen natuurlijk de boodschap is. Hè?
1: Inderdaad.
0: Dankjewel, Bram, en fijne zondag.
1: Dankjewel, jij ook.

0: Business NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenumsteenweg 78 in Wingene. Info op www.nvtinnis.be.
1: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
0: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
2: En het westen van Oost-Vlaanderen.
0: Radio Oost-West.

Hij staat opnieuw geprogrammeerd in het vernieuwde Casino Cossel van Oostende, vrienden. Want dat opent in november, nee, december moet ik zeggen, opnieuw de deuren. Die Herman van Veen is een graag geziene gast daar in Oostende trouwens en komt ook heel graag terug. Trouwens, een van de komende afleveringen van Studio Oostwest hebben ook de mensen van het Casino Cossel uitgenodigd om eens te komen praten. Want ja, iedereen is toch wel benieuwd hoe dat nieuwe of vernieuwde Casino Cossel van Oostende er zal uitzien. Ik moet u zeggen, ik ben al een klein beetje gaan rondneuzen om toch wel bepaalde zaken te gaan bekijken. En ik was daar nog onder de indruk van de vernieuwingen daar in dat Casino Cursaal van Oostende. Daarover in de komende uitzendingen iets meer. Maar laat ons ook eens wat reclame maken voor eigen huis. Want op zondag 8 november is er onze herfsthappening hier bij Radio Oostwest. Het gaat hier allemaal door in onze studiogebouwen aan de Hoogweg 16 in Wingenen. En we zwieren de deuren open. Nu ja, zwieren. We gaan ze op een kiertje zetten, die deuren natuurlijk. U kan binnen vanaf 11 uur. Voor het nuttigen van hutsepot à volonté. Ofwel, als je dat niet zou lusten, je kan gaan kiezen tenminste voor een koude schotel. Je betaalt €25 en daarvoor mag je natuurlijk smullen en ook genieten. En het is allemaal ten bate van onze werking natuurlijk. Want ja, we moeten eerlijk zijn, we hebben die werking natuurlijk wel nodig. We hebben uw steun nodig, dus kom gewoon gerust smullen op die zondag de 8e november. Als je dat niet zou kunnen, dan is er vanaf 14 uur ook nog onze cafetaria die de deuren opengooit. Dan kan je genieten van taart en koffie natuurlijk en veel meer. En je kan ook genieten van een paar live optredens. Onder meer Nick Beernaert komt langs om een paar nummers te brengen. En we hebben nog een paar andere gasten in petto. Dus het komt allemaal goed om op die herfsthappening, ja zo mag ik het zeggen, op zondag 8 november. Heb je nog geen kaarten, dan kan je die in voorverkoop natuurlijk gaan kopen. En die kan onder meer ook bij onze vriend en collega Jan Brakenveld natuurlijk. En er zijn ook natuurlijk nog wel andere voorverkoopadressen die u kan nalezen op onze website. Of je springt gewoon eens binnen hier aan de Hoogweg 16. Dan zorgen we er wel voor dat u kaarten kan aanschaffen natuurlijk. Ik zei het reeds, €25 voor volwassenen. En het is dus allemaal hier te doen aan onze herschepping. Waar we trouwens ook onze open deurdag zullen aankoppelen. Je kan dus komen kijken hoe wij hier radio maken. Eens komen kennis maken met al die Charles die hier radio maken. Dat is dus de unieke gelegenheid. Goed, dat voor zondag 8 november. Nu terug naar muziek van het jaar, of in het jaar 1988, toen dit toch wel een heel grote hit was van een grote dame in de muzikale wereld. Dit is Céline Dion.

Zoals Chris zei, wat een stem, wat een dame. Deze Celine Dion hoorde hij met een Partez pas sans moi. En of je even na die 8e november nog eens te hebben over onze herscheppering. Ook Nick de Sender en Seb Hendrix zijn twee artiesten die nog langskomen. Die Seb Hendrix is een opkomend jong talent. En ik moet zeggen, ik ben danig onder de indruk van de man, zijn zangtalenten ondertussen. Hij heeft beloofd om een paar muzikanten mee te brengen. Ook om zijn single te komen live te brengen tijdens onze open deurdag op zondag 8 november. Dus iets om naar uit te kijken. Goed, iets helemaal anders nu. Het Streekfonds Oost-Vlaanderen ondersteunt lokale projecten die een positieve impact hebben op de buurt van en haar inwoners. Een onafhankelijke jury selecteert de projecten die in aanmerking komen voor steun. Geselecteerde projecten starten een crowdfundcampagne via de website van Streekfonds Oost-Vlaanderen. Zo verzamelen ze supporters die mee in hun idee geloven. Het Streekfonds verdubbelt het opgehaalde bedrag met een maximum van 6.000 euro. Zo kan je project tot 12.000 euro steun krijgen. Je kan je project indienen, heb je een idee en wil je aftoetsen of het in aanmerking komt, mail dan naar info@streekfondsoostvlaanderen.be. Je dient je uiteindelijke projectvoorstel rechtstreeks in bij de Koning Boudewijn Stichting en je hebt tijd tot 12 november om dat te doen. Dus ja, niet wachten is de boodschap als je denkt van hey, ik heb wel toch een tof idee waar ik misschien wel voor in aanmerking kan komen om die steun te gaan incasseren. Je kan het insturen, zoals ik reeds zei, tenminste naar info@streekfondsoostvlaanderen.be. Maar doe dat uiterlijk op donderdag 12 november. En van het Streekfonds Oost-Vlaanderen naar muziek, ook uit Vlaanderen. Dit is Pommelien Thijs.

0: zon.
1: Ze scoorde er de zomerhit mee vorig jaar in 2025. Jawel, hoor, Pommelien Thijs hoorden we met haar Atlas. Dit is meteen ook de aanleiding om op weg te gaan naar het einde van het eerste deeltje van Studio Oost-West op deze zondag, de 11 oktober. Aan de andere kant van 11 uur treffen we elkaar voor het tweede deel. Daarin zit nog wat lokale informatie verborgen natuurlijk. En uiteraard ook nog een stuk muziek. En voor het eerste deel gaan we er zo meteen uit met een plaats die spreekt over een musical, Mamma Mia natuurlijk. Ik heb het over ABBA. De musical Mamma Mia die komt trouwens in het najaar opnieuw terug naar België. Dus zometeen ABBA op je radio. Heel graag tot aan de andere kant van 11 uur.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Alt-West.
1: Nieuws. In Bertum is sinds gisteravond werk aan de gang in verband met een brug die over de E40 Brussel-Leuven wordt geplaatst. De snelweg is dan ook volledig dicht in beide richtingen en die brug weegt 4000 ton. Die stond al een tijdje naast de snelweg. Heel wat mensen hebben die wel gezien. Nu, sinds gisteravond zijn er al meer dan 2000 kijklustigen op afgekomen. En de snelweg zal in de loop van de namiddag weer open gaan. Voorlopig kan je de omgeving beter vermijden. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man doodgebeten door een tijger. Hij was in het tijgerverblijf terechtgekomen. Volgens omstaanders zou hij erin gesprongen zijn. En hij werd aangevallen door een van de tijgers en overleefde het niet. Er wordt nog onderzocht wat er precies gebeurd is. De dierentuin blijft trouwens dit weekend dicht. In Mecklenburg-Vorpommern hebben die Groenen ingestemd met gesprekken over de vorming van een nieuwe coalitie. De inhoudelijke regeringsonderhandelingen kunnen daarmee worden opgestart. De Sociaaldemocraten, SPD en Die Linke, de beoogde coalitiepartners, hadden eerder al ingestemd met de gesprekjes. De extreemrechtse partij AFD had nochtans op 20 september de regionale verkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Die partij bezet 32 van de 71 zetels in het parlement, maar onvoldoende voor een volledige meerderheid. En dus wordt de hele partij AFD nu buitenspel gezet. Dan hebben we de nodige sport natuurlijk. In het voetbal is Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat straks nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats. Kortrijk staat 16e. Radio In het oosten van het land eerst nog wat bewolking, maar daarna toch overal zonnige periodes. Een plaatselijke bui is niet uit te sluiten. Maxima vandaag tot 15 à 16 graden. Morgen maandag droog, het wordt iets zachter. Bij 17, mogelijk zelfs 18 graden in de Kempen.
0: Studio Oost-West, informatie op de juiste maat

Mocht een mens weten, zeker weten, dat er tranen van hout kan geweend worden, ik zou alle dagen toch minstens een paar uur gaan huilen, denk ik. Enfin, je hoort Aaron Blommaert samen met Zoe Levi en dat met tranen van goud. Ja, plaat waarmee ze ook meedingden naar de titel van Zomerhit, afgelopen zomer natuurlijk. Vanaf morgen maandag 12 oktober tot en met aanstaande zondag 18 oktober vieren we de Week van de Kinderopvang. Dat is een mooi moment om je favoriete kinderbegeleider of begeleidster met een lieve boodschap of tekening te bedanken. Je kan vanaf nu de complimentenkaart in de deelnemende opvanglocaties gaan afhalen. Je vult ze samen in met je kind en geeft ze af tijdens de Week van de Kinderopvang aan een van de kinderbegeleiders of begeleidsters. Ook die mensen mogen gerust wel eens in de bloemetjes gezet worden. En zo ben je dus beland in het tweede stukje van Studio Oost-West op deze zondag, de 11e oktober, waar we naast muziek natuurlijk ook nog de nodige aandacht besteden aan een paar leuke items uit onze regio. En je weet dat die regio van Radio Oost-West vrij uitgebreid is natuurlijk. Stukje Oost en een stukje West-Vlaanderen, dat is ook de naam van ons radiostation. Dat is Radio Oost-West, weet je wel. En dit is Cyril.

Ik moet eerlijk toegeven, ik heb hier volledig ingeademd. Maar groeien, nee, dat is er niet meer bij hoor. Nee. Dat is eerder krimpen aan het worden, denk ik. Enfin, je hoorde Meteor uiteraard en dat met groot. We hadden het net over de week van de kinderbegeleiders, de kinderoppassen natuurlijk. Wel, laat ons nu eens helemaal de andere kant uitgaan. We gaan richting Aalter voor het seniorenfeest. Want daar hebben ze toch wel een prachtige affiche gemaakt, als ik me zo'n beetje heb in de licht. Want Daisy Thijs die opent de middag met een sprankelende showrevue samen met het showballet van Showcase. En dat daarna tenminste zorgt Matthias Lens voor extra sfeer met zijn accordeon, meezingers en feestgids. Als publiekstrekker daar in Aalter hebben ze gekozen voor Hugo Sigal, die het muzikale programma zal afsluiten. Het gaat allemaal door in het sportpark van Aalter. In de foyer tenminste kan je tijdens het seniorenfeest ook terecht op de senioreninfobeurs. Verschillende diensten, verenigingen en organisaties uit Aalter stellen er hun aanbod voor senioren in. Schrijf je dus tijdig in, want je ontvangt geen persoonlijke uitnodiging meer voor het seniorenfeest. Je moet daarom zelf inschrijven. Inschrijven kan tot donderdag 12 november via www.aalter.be/seniorenfeest of je kan het ook telefonisch doen op het nummer 09-325-22-00. Dus 09-325-22-00 als je dus wil deelnemen aan het seniorenfeest daar in het sportpark van Aalter. Iets om naar uit te kijken als misschien ook wel die mensen eens een gezellige namiddag met een stukje taart en een koffietje erbij en ondertussen genieten van een fijne show. Meer moet dat niet zijn. Goed, we gaan terug naar het jaar 1974 wat onze muzikale inbreng betreft natuurlijk. En dat doe ik met deze Jack Jersey.

Weet je wat het voorrecht is van een radiomaker, vriend? Dat is dat je kan puren uit een enorme muzikale database waar je zomaar, ja, zeg maar, houden nummers kunt gaan uitkiezen. En dit was er vast ook wel eentje, hoor. Deze Jack Jersey in The Still of the Night. Het kwam uit 1974. Laat ons een keertje vooruitkijken ook naar volgend jaar. Dan hebben we de 20e editie van ons Oost-Westfeest. En ja, je zal het al wel opgevangen hebben natuurlijk. Dat wordt toch wel een speciale avond. Mag ook wel natuurlijk voor die 20e editie. En we hebben ook een paar sterke namen op dat podium uitgenodigd. Eentje ervan staat nu klaar. Dit is Gunter Neefs. MUZIEK

0: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's. Hoogweg 16 in Wingerden. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening, zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer.

Dikkedong, jawel. 1987 schrijven we met deze van Eros Ramazzotti. Ma che bello questo amore. Omdat ik nog een klein beetje zomer op jouw radio wou toveren. Of het gelukt is, dat laat ik in het midden natuurlijk. Goed, iets helemaal anders. Wil je de duisternis echt beleven? Neem dan deel aan een avondwandeling van 4 kilometer op het domein Menas. En dat in Sint Maria Aalter. De wandeling wordt georganiseerd door het regionaal landschap Meetjesland en Leievallei en Partners. Alles gaat door op zaterdag 17 oktober. Met aanvang om 19:30 op het domein Menas, dus in Sint Maria Aalter. De afstand bedraagt 4 kilometer en de prijs is volledig gratis. Niet voor mensen die een beetje bang zijn natuurlijk in het donker. Dat kan niet werken dan. Goed, we gaan terug naar dat Oost-Westfeest van volgend jaar, vrienden. Ik had daar net al Hunter Nees op onze muzikale draaitafels liggen. Wel, ook een man die er volgend jaar zal bij zijn tijdens de 20e editie van ons Oost-Westfeest. Dat is deze Gary Hagger.

Ja, de man is duidelijk tevreden over zijn leven tot nu toe. En daar kan ik wel inkomen natuurlijk. Je hoorde Gary Hagger, My Life Mavi. Ja, inderdaad. En dat is misschien een plaatje dat hij ook op ons 20e editie zal brengen van ons Oost-Westfeest. In alle geval, hij is erbij volgend jaar. Dat is ook al iets om op naar uit te kijken. Ik had het al over onze herschepping op zondag 8 november. Dat samenloopt met onze open deurdag. Je kan dus onze studio komen bezoeken. Je kan kennis maken met de mensen achter de stemmen, zeg maar. En je kan komen meesmullen van de hutspot of van een koude schotel. Of je kan in de namiddag kiezen om een stukje taart en een koffietje te komen nuttigen. Of iets straffers, dat mag ook allemaal. Kan allemaal hier in onze radiocafé. Het zal de hele dag vanaf 11 uur tot 6 uur helemaal opengesteld worden. Dus je bent van harte welkom. Volgende week zaterdag, dat heb ik ook al aangehaald. Dan hebben we dus onze live-uitzending. We gaan met Camille op stap en zijn te gast aan de Kringwinkel in Tielt. Voor een live-uitzending die loopt van 13 tot 16 uur met heel wat leuke praatgasten. Ook heel wat collega's die al hebben present getekend. Dus dat wordt een fijn feestje. En dan maar hopen dat het een beetje deftig weer blijft. Hè? Dat we daar toch een beetje deftig ook radio kunnen maken. Afspraak dus ook volgende week zaterdag tenminste vanaf 1 uur aan de Kringwinkel in Tielt. Als je die niet zou weten zijn, het is gelegen in de Deken Daraslaan, net naast de Koolruit. Het is maar dat je het weet. Goed, straks nog iets voor Zoetebekken op jouw radio. Maar eerst Justin Timberlake.

0: 10 jaar terug in de tijd, 2016 voor deze Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. En zo naderen we natuurlijk ook stiltjes aan de middag hier op deze zondag bij Oost-West. Misschien bent u al aan de voorbereidingen bezig in de keuken voor wat betreft het zondagmiddagmaal. Of bent u aan het genieten van een aperitiefje. In beide gevallen geniet ervan natuurlijk. Ik heb een tip misschien om straks bij de koffie eens over na te denken. Een berichtje voor zoete kouwen. Want chocolatier Bart van Kouwenbergen die lanceerde zijn nieuwe signatuurcollectie Parels aan de Leien. Bart van Kouwenbergen, die we kennen van de Zwarte Vos in Asten en bij Deinze, is al 30 jaar chocolatier, sinds 2005 ambassadeur van de Belgische chocolade voor Callebaut en vaste waarde in Go & Mio. 12 pralines, 4 smaken en een met de hand geschilderde aquarel als cover. Een persoonlijke ode aan de streek waar hij opgroeide tussen de Leien, de bossen en het kasteel van Ooijdonk. Parels aan de Leien vertrekt vanuit een jeugdherinnering. Bart groeide op in Bachtemarialeerne en als kind trok hij vaak naar de bossen rond Ooijdonk. Daar leerde hij aandachtig kijken, naar licht door de bomen, naar hoe een landschap verandert doorheen de dag en dat kijken werd later de basis van zijn chocoladekunst. Dus 4 verschillende pralines, 12 in totaal in dat doosje natuurlijk, die gaan over 4 onderwerpen, namelijk vlas, dat is met melkchocolade praliné van lijnzaad. Houtblond lijnzaad, traag geroosterd, zijdezacht gemalen, romig, licht, nootachtig, een stille praline, zoals de Leien zelf. U hoort het, u zou er het water van in de mond krijgen natuurlijk. Tweede smaak is het rond het penseel, dat is ook met melkchocolade en honingkaramel. Een ode aan de schilders en de inkers van de regio. Vloeiende honingkaramel uit de streek in een rondomhulsel, warm als een penseelstreek. Dan is er de dreef, dat is pure chocolade, 70%, en dat met een ganache van appel en vlierbloesem, geïnspireerd door de boomhaarden rond de kastelen. Fris, bloemig en elegant met een heldere afdronk. En dan is er nog de meander, dat is pure chocolade met een ganache van jeneverbes en verbena. Dat is de lei die meandert, deze praliné ook. Een kruidige jeneverbes, een knipoog naar de jenevertraditie, geopend door frisse citroenverbena. Ik zei het reeds, om het water van in de mond te krijgen voor zoete kouwen, je kan dus terecht in de Zwarte Vos en dat in Assene bij de en ze bij chocolatier. Niemand minder dan Bart van Kouwenbergen. En zodanig gaan we op zoek naar een schoon meske. Of we dat gaan vinden, dat weet ik niet. In elk geval, we doen wel de beroep op Niels' Stadsbader.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Fijn weekend.

Niels de Stadsbader samen met Miguel Wiels, tenminste, en het verhaal over dat schoon meisje. Het zal waarschijnlijk wel een West-Vlaams meisje geweest zijn toen de tijd. Zeg, nog een datum om er ook bij te prikken natuurlijk. Dat hadden we het al over in het gesprekje over de trial die doorgaat in Waregem. Op 29 november maakt Radio Oost-West warme radio. Misschien wel de warmste radio uit de regio op dat moment. Want dan zijn we natuurlijk weer te gast op de warmste loop hier in Wingenen. We starten om 9 uur 's morgens en gaan door tot 6 uur 's avonds. En dat doen we dus met fijne radio. En ook daar zullen we natuurlijk ons best doen om zoveel mogelijk mensen aan de bak te laten komen om een gesprekje te komen placeren daar tijdens onze live-uitzending. Een man die binnenkort ook te gast is, ik dacht in Roeselaar, staat hier op het programma. Dat is Jan Smit.

Tot zover deze Jan Smit en Samen. Ik wil u nog informeren over een tentoonstelling die gisteren begonnen is en die loopt nog tot en met aanstaande zondag, namelijk een tentoonstelling over Nevelenkiest in 1976. Dat is het jaar waarin de grote hertekening plaatsvond van 6 dorpen naar 1 gemeente. Dat dus in die tentoonstelling kan je gaan kijken. En de locatie is toch wel uniek gekozen, vind ik zelf. Dat is namelijk in de kerk van Poeselen aan het Poeseledorp in Poeselen, uiteraard natuurlijk. Het is een organisatie van de erfgoedvereniging Het Land van Nevelen. Gratis toegang en iedereen is welkom als je dus nog eens wil gaan terugkeren naar het jaar 1976 toen Nevelen koos voor de grote hertekening van 6 dorpen naar 1 gemeente. Ondertussen is Nevelen ook al een beetje gefusioneerd. Spreken we niet meteen over Nevelen meer, maar moeten we het hebben over Deinze, het Land van Nevelen, zoals het helemaal heet daar in Deinze en Nevelen. Goed, ondertussen naderen we stilletjes aan ook het einde van deze Studio Oost-West, maar eerst nog Michael Bolton.

0: hadden het over onze 20e editie van het Oost-Westfeest voor volgend jaar natuurlijk, vrienden. En zo heb je uiteraard alle drie artiesten horen passeren die op de affiche staan te blinken voor die 20e editie. Namelijk deze Herbert was de hekkensluiter. We hadden het ook al met Gunter Neefs natuurlijk en Gary Hegger. Dat zijn dus de gasten die we verwachten volgend jaar op onze 20e editie van het Oost-Westfeest.
1: Dit is Radio Oost-West.
0: En zo zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Studio Oost-West voor deze zondag, de 11e oktober. Zometeen krijgt u natuurlijk van mijn collega Geert van der Zanden. Hij heeft voor jou de Mediamix Top 20 voorbereid met de Top 20. En daar zitten ook wel wat nieuwe platen tussen. Dus blijven luisteren is de boodschap. Wij horen elkaar aanstaande zaterdag terug. Zien of horen elkaar terug natuurlijk. Want vanaf 1 uur zijn we te gast aan de Kringwinkel in Tielt. Waar we dus samen met Camille Laaf radio maken. En dat doen we ook met ons, met een paar collega's. Ik heb al weet van Tine, er is ook Lieve die erbij zal zijn. Ook Joke komt langs, ook Cindy en Jan zijn erbij. En onze collega Geert, ja, die blijft hier in de studio om alles technisch in de gaten te houden. Dus heel wat collega's die gemobiliseerd worden volgende week zaterdag voor die live-uitzending aan de Kringwinkel in Tielt. En je hebt het al gehoord, we hebben ook heel wat praatgasten uitgenodigd. Dus zeker de moeite om eens langs te komen. En natuurlijk ook een beetje vooruitblikken doen we op 8 november, dus voor onze herfstscheppening. Dan kun je dus terecht voor Hutsepot of Koude Schotel. En als je kaarten wilt, dan zijn die natuurlijk te verkrijgen bij de traditionele voorverkoopadressen. Je vindt ze terug op onze website. Ziezo, dan denk ik dat ik bijna alles heb verteld. Oh ja, misschien kan ik nog heel eventjes stilstaan bij een man die er aanstaande 8 november zal bij zijn tijdens onze open deurdag en ook een paar nummers live zal brengen. Ik heb het over een man uit Kortemark is hij afkomstig en hij brengt dus ook zijn nummer misschien wel zonder masker. Dat staat nu klaar. Ik wens u nog een fijne zondag. Heel graag tot volgende week voor de live-uitzending tijdens de uitzending dus op de Kringwinkel of aan de Kringwinkel in Tielt.

0: warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Oxfam Wereldwinkel in Tielt mag 50 kaarsjes uitblazen. En die mijlpaal ging vrijdagavond niet onopgemerkt voorbij. Er was een feestelijke ontvangst in het stadhuis, gevolgd door een optocht en ook de opening van een expo. Die werd geopend door het trommelkorps van Wingenen, gevolgd door speeches en een receptie aangeboden door het stadsbestuur. De spoorwegovergang in de Belsbruggestraat in Anzegem wordt vanaf maandagavond afgesloten voor werkzaamheden. Infrabel vernieuwt er de spoorstaven om het comfort van de overweggebruikers te verbeteren en de veiligheid van het treinverkeer te blijven garanderen. De overweg is tot en met zaterdag 17 oktober volledig afgesloten voor alle verkeer. Waregem zal dit jaar opnieuw deelnemen aan de Yuka Action Day. Dat is een actie waarbij 15.000 jongeren één dag spijbelen om voor een goed doel te gaan werken. Het loon, €70, dat ze op die dag verdienen, gaat naar jongerenprojecten in Spanje, de Filipijnen en Brazilië, met een focus op een rechtvaardige economie tegen uitbuiting en milieuschade. Ook dit jaar worden opnieuw duizenden bloembollen geplant in Waregem in het kader van het project Bloembollen voor de Buurt. Na de oproep van de stad werden 16 aanvragen goedgekeurd voor de aanplant van bloembollen in openbare groenzones. Samen met de aanplantingen door de stedelijke diensten zullen dit najaar opnieuw 40.000 bloembollen de grond ingaan. Goed voor één bloembol per Waregemnaar. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Vandaag wisselen zonnige perioden af met hier en daar kans op een bui bij maximaal 15 graden. Maandag start de nieuwe week volledig droog en wordt het met 17 graden dan ook een pak zachter. De kans op een plaatselijke bui blijft wel bestaan.

Een goede middag allemaal. Even kijken naar de klok. Het is 3:12 geworden. Van harte welkom in de nieuwe aflevering van de Mediamix Top 20 op deze zondag 11 oktober. Ja, het was een beetje frisjes deze morgen. Ja, misschien hebben het jullie ook aan het lijve kunnen ondervinden, maar we zijn ook al 11 oktober. We bedanken eerst en vooral Patrick voor zijn twee uurtjes Studio Oost-West van daarnet tussen... dit allemaal tussen 10 en 12 uur. Bedankt Patrick. En wij horen jou terug aanstaande zaterdag, jawel, voor de live-uitzending hier in Tielt. De live-uitzending aanstaande zaterdag tussen 1 en 4 uur vanuit de Kringloop. De Kringloopwinkel hier in Tielt. De live-uitzending met onze mobiele studio Camille. Goed, de Mediamix Top 20. Met vandaag 4 nieuwkomers. Want vorige week hebben we geen Top 20 gehad. Omdat er vorige week dus hoogweg 16 was. 4 nieuwkomers. 4 nummers zijn dan verdwenen. Dat zijn Hert Verhulst en James Cook met Madi Wodo na 13 weken. Sam Horis met Rak ook verdwenen na 17 weken. Maar... straks komt hij binnen met zijn nieuwe single. Lissa Lewis, Zon, Zee, Strand, ook verdwenen na 12 weken. En Jo Valli met Genieten na 8 weken. Maar ook Jo Valli heeft een nieuwe single en die stel ik straks aan jullie voor. We zijn ondertussen toe aan aflevering 63 en de 24ste aflevering voor dit jaar. Goed, en onze eerste nieuwkomer die staat alvast op nummer 20. Dat is onze eerste nieuwkomer. En dat is, jawel... de nieuwste single van Steve Tielens. Dit keer in een duet met Piet Huizentruid. Wat hebben we vandaag geleerd? 10 jaar na zijn duet met Mark Hoeken wil Steve Tielens een hit scoren met Piet Huizentruid. 10 jaar nadat Steve Tielens samen met Mark Hoeken Het is weer koekenbak uitbracht... heeft de zanger opnieuw een bekende Vlaming gestrikt voor een duet. Deze keer dook Piet Huizentruid met Gem de studio in voor het feestnummer Wat hebben we vandaag geleerd? De videoclip van Het is weer koekenbak is ondertussen goed voor meer dan 400.000 views op YouTube. Voor het nieuwe nummer werd eveneens een videoclip opgenomen waarin Steve zich aan het koken waagt en Piet in zijn kenmerkende stijl te hulp schiet. De brandweermannen in de clip worden gespeeld door Philip Dazen van Swoop en producer Jay Daglet. Of wat hebben we geleerd vandaag? Net als Het is weer koekenbak kan uitgroeien tot een succes... zal de komende weken blijkbaar uit de Vlaamse hitlijsten blijken. Dus als het een grote hit wordt, dat zullen we allemaal nog moeten afwachten. In ieder geval, het is onze eerste nieuwkomer op nummer 20. Steve Tielens en Piet Huizentruid, wat hebben we vandaag geleerd?

0: is het toch zeker dat die noven af staat?
1: Ja, Steve, gezet of zeker dat hij er nog vanaf staat. Ja, doet hij het weer of doet hij het niet? In ieder geval, het is de nieuwe single voor Steve Tielens en Piet Guizentrui deze keer. Met Wat hebben we vandaag geleerd? Onze eerste nieuwkomer op nummer 20.

0: Nummer 19. Deze week 1 plaatsje winst. Vorige keer, daarvoor moeten we dus 14 dagen teruggaan, waren ze nieuw binnengekomen op nummer 20. En deze week 1 plaatsje gestegen naar de nummer 19. De Royal Jans met Klap in je handen. Het populaire duo de Royal Jans, alias Jason Bradley uit Aalter en Greg van den Heden uit Tielt, is terug met hun gloednieuwe single Klap in je handen. Met deze vrolijke en energieke meezinger brengen ze een boodschap die perfect aansluit bij hun muziekstijl. Mensen samenbrengen en genieten van het leven. De nieuwe single combineert een aanstekelijke melodie met een toegankelijk refrein dat meteen uitnodigt om mee te klappen, te zingen en te dansen. Klap in je handen is een echte feel-good song die zorgt voor sfeer op het podium, in iedere feestzaal en op elk evenement. Met deze release bevestigen de Royal Jans opnieuw hun talent om ambiance en gezelligheid om te zetten in muziek die jong en oud aanspreekt. Dus 1 plaatsje winst deze week van 20 naar nummer
1: 19.
2: Klap in je handen op de maat van de muziek.

0: Dat is meteen de nieuwste single voor Jason Radley. En Greg, de Royal Gents met Klap in je handen. Eén plaatje gestegen deze week van 20 naar nummer 19. Mocht je nu pas inschakelen, een hele goede middag, 16 over 12 ondertussen. Welkom bij Radio Oost-West. Dit is de Mediamix Top 20, nog tot iets voor 2 uur. Zit je pas aan tafels, smakelijk of aan het aperitief? Ik zou zeggen, geniet ervan. De nummer 18 is onze tweede nieuwkomer voor deze week. En dat is de nieuwste single voor Yo Valley, Dans met mij. Yo Valley nodigt iedereen uit op de dansvloer met zijn nieuwe single Dans met mij. Met Dans met mij brengt de Vlaamse zanger een vrolijke en dansbare meezinger, waarin romantiek, nostalgie en ambiance samenkomen. Het nummer vertelt het verhaal van een gezellige avond onder vrienden die eindigt op de dansvloer. Daar ontmoet de hoofdfiguur zijn droomvrouw en lijkt de wereld even stil te staan. Met een meeslepend refrein en zijn herkenbare stem bezingt Yo Valley de magie van een eerste ontmoeting en de kracht van muziek om mensen samen te brengen. Met Dans met mij richt Yo Valley zich opnieuw tot liefhebbers van het Vlaamse levenslied en nodigt iedereen uit om te genieten, te dromen en vooral te dansen.
1: Nummer 18.

Zozee, dat was de nieuwste single voor Jovalli, de opvolger van Genieten, Dans met mij. Hopelijk wordt dat een grote hit voor Jo. En Jovalli, je weet het, aanstaande woensdag komt jij naar Wingene tijdens de Okra namiddag in, als ik mij niet, is het in de Verrekijker, aanstaande woensdag.

De nummer 17, die staat er ook al, even kijken, 16 weken in. Ja, ook al Hans de zomer lang stond gij in vele hitlijsten, als ook hier in de Mediamix Top 20. Ik heb het over Bart Kael met Zot Verliefd. Deze week is hij wel twee plaatsjes gestegen van 19 naar nummer 17. En Bart Kael die staat ook op het podium in de Afasdoom. En dit op 13 november, vrijdag 13 november. Want dan is er de 10 om te zien Back to the 90s. Dat allemaal dus in de Afasdoom in Antwerpen. De magische

0: die al aangekondigd waren. Eerder raakte ook al bekend dat dochter Céline Hermans een pakkende muzikale ode zal brengen aan haar mama Margriet Hermans. En dat de avond uiteraard in goede banen geleid zal worden door het koninklijke duo Anne de Batselier en Willy Sommers. Ja, het zal mij daar een feestje worden op 13 november in de Afwasdom in Antwerpen, dus op vrijdag 13 november. We gaan luisteren naar Zotverliefd van Bart Keil zometeen na dit.
1: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blaren, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volks of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: De Mediamix Top 20
5: Radio Oost-West
4: met Geert van de Zande. Nummer 17.

0: Dat was de nummer 17. Twee plaatsen winst van 19 naar 17 in zijn 16e week. Bart Kuil met Zot Verliefd.
1: Dit is Radio Oost-West.
0: De nummer 16 voor deze week is onze derde nieuwkomer in de top 20. En dat is de nieuwste single voor Bart Herman. Met de Vintage en Old School. Vintage en Old School is de voorloper van het gelijknamige album dat later in oktober gereleased wordt. En dat album dat zal verschijnen komende week, namelijk 16 oktober. Zoals de titel laat vermoeden, grijpt Bart Herman met dit uptempo liedje terug naar zijn roots, of misschien beter, zijn natuurlijke biotoop. Elk Bart Herman nummer ademt immers op één of andere manier dat unieke rock and roll country sfeertje uit, dat hem zo uniek maakt in de Nederlandstalige muziek. Deze song beschrijft op ludieke wijze de ontstaansgeschiedenis van een lied in Bart's vertrouwde studio in Eindhoven, waar hij al talrijke platen opnam. Zowel tekst als muziek geven weer waar Bart Herman als singer-songwriter voor staat. Eenvoud en authenticiteit. Vintage en Old School. Dat is dus de nieuwe single voor Bart Herman. En dat meteen onze derde nieuwkom dus, zoals ik al zei, op nummer
2: 16.

0: Mooie single, als je het mij vraagt. Die nieuwe single van Bart Herman, Vintage en Old School. Onze derde nieuwkomer op nummer 16. En ik kan er nog bij vertellen, Bart Herman die komt naar Wingenen. Meer bepaald naar de kerk Sint-Jan in de Keukelstraat. En dit dus voor een concert. Maar helaas, dat concert is volledig uitverkocht. Dus je kan er helaas geen tickets meer voor verkrijgen voor Bart Herman 20 november hier in Wingenen. Goed, we gaan even kijken naar de nummer 15. Dat is helaas ook een zakker vijf plaatsen verlies voor Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Hout. En dat in hun 17e week. En als ik even vlug kijk, is dat denk ik, ja, de langst genoteerde vandaag in de lijst. 17 weken, Aaron Blommaert en Zoe Levi. Dus van 10 naar 15 gezakt deze week. Je krijgt ze zo meteen te horen, maar eerst dit.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: NV Van Eno uit Wingenen. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
3: Nummer 15.

De langstgenoteerde in de Mediamix tot 2017 weken voor Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Hout. 5 plaatsen verlies deze week van 10 naar nummer 15 gezakt.

De nummer 14 is helaas ook een zakker. De meiden van K3 met de superheld in hun vierde week. Ze zakken van 9 naar 14. En ik heb nog iets te vertellen over K3. Namelijk omdat Hanne Verbruggen binnenkort op zwangerschapsverlof gaat, zocht Studio 100 een tijdelijke vervanger. Begin oktober van dit jaar dus werd bekendgemaakt dat niemand minder dan Josje Huisman die rol op zich neemt. En welke shows staan er dan op het programma? Wel, Josje zal samen met Marten de Pillesijn en Julia Bosman op het podium staan tijdens de grote Studio 100 Sing-along in symfonieconcerten in december van dit jaar nog in de Afasdoom in Antwerpen en in Rotterdam in de Ahoy. De repetities, wel, Josje start deze maand nog met de intensieve repetities om de bekende choreografieën, ja, en zowel oude als nieuwe K3-nummers onder de knie te krijgen. En ondanks de zwangerschapswissels zit K3 niet stil, want op 2 oktober, jongstleden, brachten ze hun nieuwe single Hiep Hiep Hoera voor Sinterklaas uit.

0: Dat is dus de nieuwe single voor K3, maar voor Sinterklaas is het nog een beetje vroeg, hè? Ja, ja, ja, we zijn nog maar 11 oktober. Want daarnaast staan er de komende maanden grote evenementen nog op de planning voor K3, waaronder de grote Sinterklaasshow in Antwerpen en de aftrap van de gloednieuwe show K3 Superhelden in het voorjaar van 2027.
1: Nummer 14.

Jij bent een superheld, de meiden van K3. Ze zakken helaas terug naar nummer 14, van 9 naar 14 dus. In hun vierde week superheld hier bij Radio Oost-West op deze zondagmiddag. En ondertussen ga ik even kijken wat we nu hebben. Wel, onze nummer 13, weliswaar. Dat gaan we nu aan jullie voorstellen. De nummer 13 is een stijger. Vier plaatsen winst voor Sasha en Davy met Zijn het je ogen, van 17 naar 13 gestegen dus. En Zijn het je ogen is dan natuurlijk, ja, het is een cover van Koos Alberts uit de jaren 80. En toen klonk dat zo. MUZIEK

0: Ja, ja, het is lang geleden. Hè. Koos Alberts uit de jaren 80 met Zijn het je ogen?
1: Radio Oost-West, gewoon gezellig.
0: Maar Sascha en Davy hebben hun versie van gemaakt van Zijn het je ogen. Het is een heerlijk feel-good nummer. Het was dus in de jaren 80 een grote hit voor Koos Alberts. En dat vaak voorbij kwam in het programma Op Volle Toeren. Davy liep al een tijdje rond met het idee dit nummer uit te brengen. Maar nu was het pas het juiste moment. In een up-to-date Sascha en Davy jasje is het een single geworden waar je meteen blij van wordt en die bijgevolg zeker een vaste waarde zal worden tijdens de optredens.
2: Nummer 13.

0: Sasha en Davy, 4 plaatsen gestegen van 17 naar nummer 13 met Zijn het je ogen? Nummer 12 is één zakje, of één plaatsje gezakt, wil ik zeggen. Van 11 naar 12 in hun vierde week. Erik Vlanders en Hugo Sihal met Een vriend voor het leven. En sinds kort is er ook een nieuw album uit van Hugo Sihal. Die is ondertussen al 78. Want hij brengt zijn eerste Engelstalige album uit. Het album is uit sinds 2 oktober. Ik wil bewijzen dat ik veel meer kan dan enkel Goeiemorgen Morgen. Waar zijn vorige plaat Dromen nog focuste op het vertrouwde Nederlandstalige repertoire, zingt Hugo Sihal op zijn nieuwste werk in het Engels. Zijn crooner album Timeless bundelt covers van onder andere Smile, All By Myself, Just the Two of Us en nog vele andere mooie nummers. Het idee voor het album ontstond na positieve publieksreacties op een Frank Sinatra intermezzo tijdens zijn recente theatertournee. Dus je zal het misschien al geweten hebben dus dat Hugo Sihal dus een nieuw album uitgeeft, een Engelstalig album met als titel Timeless. Maar Hugo Sihal zingt nu met Erik Vlanders Een vriend voor het leven. En dat allemaal het laatste nummer voor het eerste deel van de Mediamix Top 20. Straks zijn we terug na het nieuws uit de wereld en het weerbericht van 1 uur. Dus tot zometeen na 1 voor het tweede deel van de Top 20.
1: Nummer 12.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. 8 Franstalige jongeren die betrokken waren bij de rellen tijdens de betoging in Brussel zijn weer vrij. Ze moesten normaal naar een gesloten jeugdinstelling, maar geen plaats. Dat meldt het parket van Brussel. In totaal werden 21 mensen aangehouden na de rellen. In Testelt, in Vlaams-Brabant, is een man van 23 overleden bij een auto-ongeval, dat schrijft HLN. Volgens een getuige was er een straatrace aan de gang en liep het daardoor fout. 4 geparkeerde auto's raakten beschadigd. Een passagier van 25 raakte lichtgewond. Het parket onderzoekt de zaak. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher verdedigt het veto van MR tegen de BTW-hervorming. Hij reageert zo op de uithaal van vice-premier Maxime Prévot gisteren, die Boucher de schuld geeft voor de moeilijke begrotingsgesprekken. Op social media schrijft Boucher dat de MR zich zal blijven verzetten en hij zegt ook dat er nu geen tijd is voor politieke aanvallen. Boucher zelf pleit voor besparingen op de overheid en een belastingverlaging. Vandaag voert de Wever trouwens 1-op-1 gesprekken over de begroting, want dinsdag is de deadline. Er is veel kritiek op de dodelijke aanval van de Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij kwamen 12 mensen om, 300 raakten gewond. VN-chef Antonio Guterres noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canadees premier Carney roept op om het geweld onmiddellijk te stoppen. Vorig jaar voerde de VS al meerdere aanvallen uit op Houthi-rebellen in Jemen. De weersverwachting dan. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten kans op buien 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 21 graden dan.

0: Lindsay heeft het al 1000 keer gevraagd. En dat was meteen haar nieuwe single. Ja, we hebben er een tijdje moeten op wachten, maar het resultaat mag er beslist zijn. Ook in onze top 20 stijgt ze 2 plaatsen van 13 naar nummer 11.
1: Ik luister regionaal.
0: Welkom in het tweede deel van de Mediamix Top 20 voor vandaag zondag 11 oktober. Ik kan je alvast al vertellen dat we straks nog de hoogste nieuwkomer hebben en ook een nieuwe nummer 1. Maar dat is allemaal voor straks. Eerst de nummer 10. En de nummer 10, dat is ook een stijger. Ze stijgt ook 5 plaatsen van 15 naar nummer 10 in haar derde week. En dat is Suzy Marel met haar nieuwe single Tot de Morgen Lacht. En we gaan al even vooruitblikken naar zondag 29 november. Want dan kan je een muzikale namiddag beleven. En dat in Zulte kan dat. In het Knipperlicht. Want die namiddag zijn er optredens van Connie Brooks, Suzy Marel, Lea Bien en ook nog John Dennis. En het thema die namiddag is Fernando Chanté Iglesias. Dus ik kan me toch wel een beetje voorstellen dat er die namiddag nummers zullen gebracht worden van Julio Iglesias. De show die vangt aan om 14:30 en de deuren gaan open om 12 uur. En er is ook gelegenheid tot eten, jawel. Dus het gelegenheidsadres is het Knipperlicht in de Haston Martensplein nummer 5 in Zulte. En je moet maar een keertje kijken ook op de website van Suzy Marel. Daar vind je ook de flyer terug en meer informatie omtrent dit evenement. Zondag 29 november in Zulte in het Knipperlicht. Op de Haston Martensplein nummer 5, een muzikale namiddag. 29 november dus, niet vergeten. Maar Suzy, die duikelt de top 10 binnen op 10 met haar Tot de Morgen Lacht.
2: Nummer 10.

Suzy Marel met toch wel dit krachtige nummer. Tot de morgen lacht in haar derde week. 5 plaatsen winst van 15 naar nummer 10.

0: De nummer 9, dat is niemand minder dan Niels de Stadsbader met Onderweg in zijn derde week. Hij verliest één plaatsje van 8 naar nummer 9. Zanger en presentator Niels de Stadsbader staat volop in de schijnwerpers met de release van zijn gloednieuwe en zeer persoonlijke album Zo kan je dus ook. Zijn eerste plaat in 5 jaar tijd. Op dit album verwerkt hij de woelige gebeurtenissen van de afgelopen jaren. Persoonlijke nummers en relaties op het album blikt de 38-jarige zanger onder andere terug op zijn stukgelopen relatie met zijn ex-vriendin Nele Christiaans. In het nummer Onderweg stelt hij zich kwetsbaar op over deze breuk. Daarnaast schreef hij de single Hoogtevrees speciaal voor zijn huidige partner Jill Ricciere. Tijdens een uitzending van De Tafel van Hert vertelde Niels openhartig over de bijzondere en hechte band tussen zijn huidige vriendin Jill en zijn ex Nele. De twee vrouwen schieten ontzettend goed met elkaar op en hebben veel onderling respect. Dat is heel mooi natuurlijk.
1: Nummer 9.

0: populairste artiesten en de grootste hits. Geert van de Zonde stelt ze graag aan jullie voor.
1: Ja, onze Geert dat Belgisch peer.
0: De Mediamix Top 20 met Geert van de Zonde. Nummer 8.

0: De zomer van Oya Lele, de zomerhit van dit jaar, zomerhit 2026. Ja, het was ook 14 weken staan ze hier al in de top 20. En ze zakken helaas twee plaatsen van 6 naar nummer 8. Even kijken naar de klok. 19 over 1 geworden. Goedemiddag, dit is Radio Oost-West met de Mediamix top 20. Allemaal welkom.
1: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.
0: Op nummer 7 staan de heren van Bazaar met Ooit komt er een dag. In hun 7e week. Wel twee plaatsen verlies deze week van 5 naar nummer 7 gezakt. En de eerste echte explosie van Bazaar kwam er in 2015 met Hout. Wat begon als een sterke single groeide uit tot een cultureel moment. Het nummer werd een van de grootste Belgische hits van het decennium en sloeg in als een moekerslag. Plots was Bazaar in het algemeen. Een combinatie van melancholie, grootste Nederlandstalige teksten voelde anders dan wat er op dat moment in de popmuziek gebeurde. Jongeren herkenden zichzelf erin, radiozenders konden er niet omheen en live begon het publiek steeds groter te worden. Dit dus een beetje info betreft omtrent Bazaar. Maar deze week staan ze dus op nummer 7. Nummer 7 staat nog niet klaar. Ik had een ander nummertje klaargezet, maar dat ga ik vlug verhelpen hoor. Geen probleem. Dus hier Bazaar met Ooit komt er een dag.

0: Hoog. Wat een periode is het voor Sam Horis. Met zijn opzwepende trek rak pakte hij voor de derde keer op rij een finale plaats bij VRT Zomerhit. Jong en oud rapten zijn teksten luidkeels mee. Maar wie denkt dat het icoon van het Vlaamse levenslied nu even op het gemak gaat rusten, kent de Horis niet. Sam schakelt meteen een versnelling hoger met zijn gloednieuwe single Kijk Omhoog. Een oprecht strak nummer over je eigen stem vinden en blijven gaan, wat anderen ook zeggen. Aan energie en feestvreude nooit gebrek bij Sam. Maar met Kijk Omhoog legt hij een diepere laag op tafel. In een tijd waarin iedereen op sociale media zijn ongezouten mening spuit en gratis bagger uitdeelt, wil Sam een tegengeluid laten horen. De plaat start op een strak ritme met de akoestische gitaar die meteen snelheid maakt. Het tempo trekt je letterlijk mee omhoog. Van op je knieën zitten en de zwaartekracht van de twijfel voelen naar recht staan, stampen en tegen het refrein vol overgave vliegen. Het is een ode aan doorzetten, in jezelf geloven en je zaadje op de juiste plek laten kiemen. Tegelijk is de song een eerbetoon aan de mensen rondom jou, het team en de vrienden die wel in je dromen geloven en meevechten als de wind van voren komt. Ja, een hele uitleg wat de nieuwe single betreft voor Sam Horis, Kijk Omhoog. We gaan er zo meteen naluisteren, maar eerst dit.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Kou Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via call-cleaning.be.
4: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingenen. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts 25 euro. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
5: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
6: Radio Oost-West.
5: En zorg dat je gehoord wordt.
7: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
8: Nummer 6.

0: je eigen stem.
1: Wordt het net zo'n grote hit als Rak, zijn nieuwe single voor Sam Goris? Kijk omhoog. We zullen het allemaal moeten afwachten. In ieder geval, hij komt nieuw binnen. De hoogste nieuwe deze week in de Mediamix Top 20. Sam Goris op de 6e plaats met Kijk omhoog. Op nummer 5. Van 7 naar 5. 2 plaatsen winst voor Bart Peters. We zijn er mee bezig. Zijn muzikale focus werpt meteen zijn vruchten af. Op 4 december brengt Bart Peters zijn gloednieuwe album We zijn er mee bezig uit. Dit album bevat een bijzondere primeur. Voor het allereerst heeft hij een nummer volledig samengeschreven met zijn oudste dochter. Naast de albumrelease staat hij de komende tijd op de planken met uitgebreide theaterconcerten, ondersteund door zijn vaste begeleidingsband De Ideale Mannen. Bart Peters heeft in het najaar van 2026 nog 2 specifieke live optredens gepland staan. Hoewel zijn grote nieuwe theatertour pas in januari van volgend jaar officieel van start gaat. En zo staat er nog dit jaar op het programma. Woensdag 21 oktober is er de Radio 2 Erehalerij samen met Dana Winner. Worden zij geëerd voor een leven vol muziek in het concertgebouw van Brugge. En dan vrijdag 18 december van dit jaar nog, is er een gastoptreden bij De Mens. Dat is een Christmas show in het depot in Leuven is dat.
2: Nummer 5.

0: We zijn er mee bezig, dat zegt Bart Peters al een tijdje. Jawel, in zijn vierde week stijgt hij twee plaatsen deze week van 7 naar nummer 5.
1: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.
0: De nummer 4 in haar derde week is dat Line de Douw met Schaduw van Jezelf. En deze week blijft ze netjes staan op die vierde plaats. Maar ze heeft ondertussen al een nieuwe single klaar. En die heet Overdosis. Het nummer volgt op haar eerdere releases zoals Schaduw van Jezelf en Prioriteiten. Ze kondigde de release zelf aan via haar sociale media, waaronder haar officiële Instagram-profiel en haar TikTok-account. En die nieuwe single Overdosis, die klinkt zo.

0: Dat is de nieuwste single voor Line de Doe. Overdosis. Ja, misschien wel een tip voor onze top 20. Maar zoals ik al zei, deze week blijven staan op de
1: nummer 4.

0: schaduw van jezelf, van Line de Douw in haar derde week. En ze blijft deze week netjes staan op de vierde plaats. De top drie, ja, we zijn er al aan toe, het gaat snel, hè. Op nummer drie, in zijn 14e week al. Ja, ja, Meteor met Nooduitgang. Vorige keer 2. En helaas gezakt naar de derde plaats deze week. En Joris, die is helaas ook wat afgevallen. Ik ben helaas door tegenslag in het begin van de zomer veel afgevallen, vertelt gij. Maar in plaats van bij de pakken neer te zitten, besloot de zanger het roer om te gooien. Als je toch zoveel afgevallen bent, kan je ineens trachten om gezonder te gaan leven, dacht gij bij zichzelf. Dus hingen de sportschoenen aan en de ongezonde gewoontes de deur uit. Tegenwoordig staan er vooral kip, eieren, groenten en fruit op het menu. Ook probeert gij wat vaker de alcohol te laten staan. Al heeft gij eerlijk toe dat dat laatste niet altijd van een leien dakje gaat. Ja, het is soms moeilijk, hè, om toch iets wat te laten wat alcohol betreft. Maar in ieder geval, Joris, alias Meteor, die probeert de tocht. Meteor dus, zometeen met Nooduitgang.
1: 25 jaar Kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de Kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de Kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar Kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Gewoon gezellig.
4: Radio Oost-West.
5: Oost-West.
6: Nummer 3.
7: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Al 14 weken lang zoekt Meteor naar de nooduitgang. 14 weken in de top 20 hier. En deze week gezakt van 2 naar de 3e plaats, helaas. Goed, we zijn toe aan de nummer 2 ondertussen. En dat is de nummer 1 van vorige keer, dus van 14 dagen geleden. Helaas gezakt van 1 naar 2, Christophe met Ik geloof nog in mijn dromen. In zijn 9e week. En Christophe, die heeft het een beetje moeilijk met de vele kerstconcerten die doorgaan van collega-artiesten. Christophe is pionier in kerstconcerten en ziet de populariteit ervan al maar toenemen. Ook Sandra Kim treedt op met kerst, met Udo en Gary Hegger. Net als Natalia. Soms lijkt het allemaal snel in elkaar geflanst. Songs die worden afgelezen tijdens het zingen. Persoonlijk vind ik dat echt jammer. Omdat zo'n mooie dagen meer respect verdienen. Geen stille nacht in december. Nooit eerder trokken zoveel Vlaamse artiesten naar de kerken en cultureel centra voor kerstconcerten allerhande. Naast een warme, ook een slimme zet, zo blijkt. Want de honger is groot. Natalia maakt haar absolute debuut in het genre. Ze trok een jaar lang bewust geen tijd uit voor zomeroptredens om zich nu volledig te focussen op een grootschalige tournee waarbij ze elke Vlaamse provincie aandoet. Dat dit aanslaat is duidelijk. Er vlogen al 8000 tickets de deur uit. En Christophe, de onbetwistbare koning van het Vlaamse kerstconcert, viert inmiddels zijn 16e seizoen binnen het genre. Met 22 geplande concerten mag hij rekenen op zo'n 14.000 toeschouwers. Hij kiest bewust voor de grotere kerken met minstens 450 plaatsen.
1: Nummer 2.

0: helaas van 1 naar 2 gezakt. Christophe met ik geloof nog in mijn dromen in zijn 9e week. Goed, we zijn toe aan een overzicht van deze top 20. We hadden op 20 nieuw Steve Tielens en Piet Huizentruid. Wat hebben we vandaag geleerd? Van 20 naar 19, de Royal Jans met Klap in je handen. Op 18, onze tweede nieuwkomer Jovalli met Dans met mij. Van 19 naar 17, gestegen Bart Kuil met Zot verliefd. Op nummer 16, de derde nieuwkomer Bart German met Vintage en Old School. Van 10 naar 15 gezakt Arend Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Hout. Ook gezakt van 9 naar 14, K3 met Superheld. Van 17 naar 13 gestegen Sasha en Davy met Zijn het je ogen. Van 11 naar 12 gezakt Erik Vlaanders en Hugo Sihal met Een vriend voor het leven. Van 13 naar 11 gestegen Lindsay met 1000 keer gevraagd. Van 15 naar 10 gestegen Suzy Marel met Tot de morgen lacht. Van 8 naar 9 Niels de Staatsbader met Onderweg. Van 6 naar 8 gezakt K3 met De zomer van Oya Lele. Van 5 naar 7 ook twee plaatsen verlies voor Bazaar met Ooit komt er een dag. Onze hoogste nieuwkomer die hadden we op nummer 6, Sam Horis met Kijk omhoog. Van 7 naar 5, twee plaatsjes winst voor Bar Peters, we zijn er mee bezig. Op 4 blijven staan Liene de Douw met Schaduw van jezelf. Op nummer 3, Meteor met Nooduitgang. En daarnet gehoord Christophe. Van 1 naar 2 met Ik geloof nog in mijn dromen. Zo, dan hebben we een nieuwe nummer 1. Ja, het was een beetje te verwachten. Luc Steno met Als de zon schijnt. Dat is onze nieuwe nummer 1. Dus van 3 naar 1 gestegen in zijn 5e week. En Luc die treedt volgende week op in het feestcomplex Europa in Brakel, Steno Live. En ook Steno Anders volgend jaar op 16 januari, op 6 februari en op 19 april. Steno Anders. Je moet maar een keertje kijken op de website van Luc Steno. Zo, dit was de Mediamix Top 20 voor vandaag zondag 11 oktober. Zometeen is er Robbie met de Classics, gevolgd door Jan Spees om 3 uur met Zo klonk het toen. Maak er nog een fijne zondagnamiddag van. En heel graag tot volgende week zondag.
1: Dit is deze week de nummer 1 in de Mediamix Top 20.

0: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Oxfam Wereldwinkel in Tielt mag 50 kaarsjes uitblazen. En die mijlpaal ging vrijdagavond niet onopgemerkt voorbij. Er was een feestelijke ontvangst in het stadhuis, gevolgd door een optocht en ook de opening van een expo. Die werd geopend door het trommelkorps van Wingene, gevolgd door speeches en een receptie aangeboden door het stadsbestuur. De spoorwegovergang in de Belsbruggestraat in Anzegem wordt vanaf maandagavond afgesloten voor werkzaamheden. Infrabel vernieuwt er de spoorstaven om het comfort van de overweggebruikers te verbeteren en de veiligheid van het treinverkeer te blijven garanderen. De overweg is tot en met zaterdag 17 oktober volledig afgesloten voor alle verkeer. Waregem zal dit jaar opnieuw deelnemen aan de Yuka Action Day. Dat is een actie waarbij 15.000 jongeren één dag spijbelen om voor een goed doel te gaan werken. Het loon, €70, dat ze op die dag verdienen, gaat naar jongerenprojecten in Spanje, de Filipijnen en Brazilië, met een focus op een rechtvaardige economie tegen uitbuiting en milieuschade. Ook dit jaar worden opnieuw duizenden bloembollen geplant in Waregem in het kader van het project Bloembollen voor de Buurt. Na de oproep van de stad werden 16 aanvragen goedgekeurd voor de aanplant van bloembollen in openbare groenzones. Samen met de aanplantingen door de stedelijke diensten zullen dit najaar opnieuw 40.000 bloembollen de grond ingaan. Goed voor één bloembol per Waregemnaar. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting dan. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten kans op buien 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 21 graden dan.
4: Welkom
5: Radio Oost-West. Bij Radio Oost-West.

0: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakenveld, bij Agnès de Blare, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Hovenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.

Het is intussen al 36 jaar geleden, deze Kennedy Boulevard van Axel Red. We gaan zo meteen richting Duitsland met Chris Roberts. Maar, luister eens, we hebben nog een oortje bij de hand van Marva. Het is Fiesta. Wij wonen.

Een van die prachtige songs van Chris Rea en Julia. We gaan even terug naar 1965. Satisfaction van de Rolling Stones stond toen wekenlang op nummer 1 in de hitlijsten.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Imotinis. Net iets beter. Altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
4: Classic hits.

Ja, ja, mocht u nog aan tafel gaan vanavond, denk eraan, vanuit Swin kan je alles eten. Dat was de Roeselaarse groep O Javel. Hier is Jimmy Ruffin.

Ja, Donna Summer en haar Bad Girls. Dit waren de classics voor deze zondag. Ik wens je nog een fijne dag verder en heel graag tot volgende week. We gaan eruit met een Franse klassieker van Christian Vidal. Tot dan!

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. De regeringspartij MR blijft zich verzetten tegen de verhoging van de BTW en maakt het voor premier Bardewever om de begrotingsgesprekken vlot te trekken erg moeilijk. Hij zal eerst het diepe wantrouwen aan de onderhandelingstafel moeten wegwerken. Daar dienen de aparte gesprekken voor en die zijn nu gestart. Maar ja, goed, de verschillende opties voor Bart de Wever, die zijn er nog wel, maar de partijen blijven wikken en wegen. Makkelijk wordt het in elk geval niet. De nieuwe burgeroorlog in Ethiopië maakt heel wat experts bang voor een domino-effect op de hele regio, want het land komt nog niet zo lang geleden uit een conflict dat in 2 jaar tijd meer dan 500.000 mensen het leven kostte. Belangrijker nog, de Rode Zee ligt vlakbij en alle spelers van de oorlog in het Midden-Oosten zijn betrokken bij deze strijd, die weinig aandacht krijgt in de internationale publieke opinie. 1 ding is zeker, de lont zit aan het kruidvat. Voor de 44e editie van Dwars door Hasselt zakken vandaag duizenden sportievelingen af naar de binnenstad. Ook Olympisch turnkampioene Nina Derwel was erbij. Ze liep haar eerste halve marathon. Het loopevenement komt uit op 15.000 deelnemers en dat is een record, zegt de stad Hasselt. De 25-jarige vrouw die sinds donderdag spoorloos verdwenen was in Mechelen is in goede gezondheid teruggevonden, meldt de politie. De lokale politie had de inwoners van de regio Mechelen-Zuid eerder al vandaag opgeroepen om de eigen camerabeelden en tuinhuizen te controleren. Door een zoekactie werd de vrouw dan ook rond de middag in goede gezondheid gevonden in de buurt waar ze het laatst gezien werd. Ze is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.
1: Radio Slet, meer bericht.
2: Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten kans op een bui, maxima 15 graden. Morgen opklaringen, overwegend droog, graad of 17. Dinsdag wisselvallig en zacht. De temperaturen zitten dan rond 21 graden.
3: Fijn weekend.
4: Radio Oost-West.
3: Zo klonk het toen. Jan Space.

Een hele fijne zondagnamiddag en welkom bij Zo Klonk Het Toen. Het komende uurtje neem ik jou mee naar muziek uit lang vervlogen tijd. Bill Haley, Shake, Rock and Roll komt er nog aan, maar eerst The Animals en House of the Rising Sun.

gaan even terug naar 1959, naar Tacoma in de Amerikaanse staat Washington. Daar ontstond de Fleetwoods, een vocaaltrio met Gary Troxell, Gretchen Christopher en Barbara Ellis. Ze werden bekend om hun zachte samenzang en dromerige sound. In 1959 scoorden ze een wereldhit met Come Softly to Me, een romantisch liedje dat ze zelf schreven en waarbij vooral de stemmen de hoofdrol spelen. Hier zijn de Fleetwoods met Come Softly to Me.

0: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening, zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Jouw regio.
2: Jouw muziek.
1: Dit is Radio Oost-West.
3: Ik luister regionaal.

Genieten van muziek van vroeger en heel vroeger. Daarvoor gaan we de zondagnamiddag tussen 3 en 4 hier op Radio Oost-West. Je krijgt er 3 op rij van mij. Nathalie van Gilbert Bécaud, The Browns en The Three Bells. Maar we beginnen met Donovan uit 66 met Mellow Yellow. I'm just

We gaan terug in de tijd, heel wat terug in de tijd. Een portie swing uit de jaren 40. De Andrews Sisters waren drie Amerikaanse zussen. Laverne, Maxienne en Patty Andrews. Met hun perfecte samenzang werden ze wereldberoemd tijdens de swingperiode van de Tweede Wereldoorlog. In 1941 namen ze de Boogie Woogie Bugle Boy op. Een vrolijk nummer over een trompetist die het leger in moet, maar daar zijn muzikale talent niet verliest. Een echte klassieker vol ritme, energie en heerlijke close harmony.

0: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blaren, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: De muziek uit de gouden jaren. Je hoort ze enkel bij ons.

0: Zo, minuutje is terug voorbijgevlogen. We gaan eruit met Frank Sinatra en Love and Marriage. Ik wens je alvast nog een hele fijne zondag namiddag. Bye bye.
1: Radio Oost-West.
2: Lokaal en muzikaal.
1: Op elk

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De Oxfam Wereldwinkel in Tielt mag 50 kaarsjes uitblazen. En die mijlpaal ging vrijdagavond niet onopgemerkt voorbij. Er was een feestelijke ontvangst in het stadhuis, gevolgd door een optocht en ook de opening van een expo. Die werd geopend door het trommelkorps van Wingenen, gevolgd door speeches en een receptie aangeboden door het stadsbestuur. De spoorwegovergang in de Belsbruggestraat in Anzegem wordt vanaf maandagavond afgesloten voor werkzaamheden. Infrabel vernieuwt er de spoorstaven om het comfort van de overweggebruikers te verbeteren en de veiligheid van het treinverkeer te blijven garanderen. De overweg is tot en met zaterdag 17 oktober volledig afgesloten voor alle verkeer. Waregem zal dit jaar opnieuw deelnemen aan de Yuka Action Day. Dat is een actie waarbij 15.000 jongeren één dag spijbelen om voor een goed doel te gaan werken. Het loon, €70, dat ze op die dag verdienen, gaat naar jongerenprojecten in Spanje, de Filipijnen en Brazilië, met een focus op een rechtvaardige economie tegen uitbuiting en milieuschade. Ook dit jaar worden opnieuw duizenden bloembollen geplant in Waregem in het kader van het project Bloembollen voor de Buurt. Na de oproep van de stad werden 16 aanvragen goedgekeurd voor de aanplant van bloembollen in openbare groenzones. Samen met de aanplantingen door de stedelijke diensten zullen dit najaar opnieuw 40.000 bloembollen de grond ingaan. Goed voor één bloembol per Waregemnaar. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Het weer afwisselend zon en wolken met nog kans op een lokale bui 15 graden. Morgen starten we met mooie opklaringen, overwegend droog en wat warmer 17 graden. Dinsdag wisselvallig, maar met 20 graden een zachte herfstdag.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maken afspraken Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20. Radio Oost-West.
1: Lokaal en muzikaal.
2: Op elk moment.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingene. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20. Radio Oost-West. Gewoon.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: De sfeer bij de federale begrotingsgesprekken zit onder het vriespunt. Formateur De Wever voert momenteel opnieuw discrete 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers in een ultieme poging om een gat van 10 miljard euro te dichten. Maar ja, sommige mensen zien de bui al hangen. Knallend punt. De MR, ja, die pertinent weigert te praten over extra taksen via een BTW-hervorming. Dat herhaalde MR-minister van Binnenlandse Zaken, David Klein-Heinvel, nog op VTM Nieuws. Nu, aanstaande dinsdag wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring, maar de kans dat hij de deadline haalt lijkt zo goed als onbestaande. Ondertussen trekken tienduizenden mensen door de straten van Brussel voor een klimaatmars. De betogers eisen dat de politiek dringend meer prioriteit geeft aan de strijd tegen klimaatverandering. Voormalig radiomaker Sven Pichal wordt ernstig bedreigd naar aanleiding van de VRT-documentaire reeks Het Bestaat. Dat meldt zijn advocaat. Omwille van zijn veiligheid is beslist dat Pichal onherkenbaar en met een vervormde stem in beeld zal worden gebracht tijdens de nog uit te zenden derde aflevering waarin daders van seksueel kindermisbruik aan het woord komen. Heel veel mensen vinden dat Pichal geen spreekbuis moet worden en vooral ook geen spreektijd moet krijgen op de openbare omroep. Buitenlands nieuws dan. De Amerikaanse president Trump kondigt een energiewapenstilstand aan tussen Rusland en Oekraïne. Volgens Trump hebben beide kampen ermee ingestemd om elkaars energiedoelwitten niet langer te viseren. Afwachten of dat ook klopt. In de hoogste voetbalafdeling heeft Charleroi de geladen Henegouwse derby gewonnen. De Zebras gingen met 0-1 winnen op het veld van Standaar Luik tijdens een match die door het geweld van vorig jaar achter gesloten deuren werd gespeeld. Charleroi klimt zo naar een gedeelde tweede plaats op 1 punt van leider AA Gent. In het wielrennen heeft Michael van Toerenhout de Mosselcross in Dendermonde op zijn naam geschreven. De traditionele opener van het veldritseizoen. Hij reed solo naar de streep voor zijn ploegmaats Jordi Corsus en Gerben Kuipers. Bij de vrouwen stond er geen maat op de Nederlandse Lucinda Brandt. En in de Formule 1 heeft Max Verstappen de grote prijs van Singapore gewonnen. De Nederlander domineerde de race van start tot finish. Afwisselend zon en wolken met nog steeds kans op een lokale bui 15 graden. Morgen starten we de nieuwe week in mooie opklaringen. Het blijft dan overwegend droog. Het kwik klimt naar zo'n 17 graden. Dinsdag belooft wisselvallig te worden, maar met 20 graden wel zacht.
2: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene
0: is dit Radio Oost-West.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.
1: Start de motor, de boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25.

0: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
4: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
5: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
6: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
5: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag je eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte. Precies waar jij het wilt.
1: Goedenavond. Het is 6 uur.
2: Radio Oost-West.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Oxfam Wereldwinkel in Tielt mag 50 kaarsjes uitblazen. En die mijlpaal ging vrijdagavond niet onopgemerkt voorbij. Er was een feestelijke ontvangst in het stadhuis, gevolgd door een optocht en ook de opening van een expo. Die werd geopend door het trommelkorps van Wingene, gevolgd door speeches en een receptie aangeboden door het stadsbestuur. De spoorwegovergang in de Belsbruggestraat in Anzegem wordt vanaf maandagavond afgesloten voor werkzaamheden. Infrabel vernieuwt er de spoorstaven om het comfort van de overweggebruikers te verbeteren en de veiligheid van het treinverkeer te blijven garanderen. De overweg is tot en met zaterdag 17 oktober volledig afgesloten voor alle verkeer. Waregem zal dit jaar opnieuw deelnemen aan de Yuka Action Day. Dat is een actie waarbij 15.000 jongeren één dag spijbelen om voor een goed doel te gaan werken. Het loon, €70, dat ze op die dag verdienen, gaat naar jongerenprojecten in Spanje, de Filipijnen en Brazilië, met een focus op een rechtvaardige economie tegen uitbuiting en milieuschade. Ook dit jaar worden opnieuw duizenden bloembollen geplant in Waregem in het kader van het project Bloembollen voor de Buurt. Na de oproep van de stad werden 16 aanvragen goedgekeurd voor de aanplant van bloembollen in openbare groenzones. Samen met de aanplantingen door de stedelijke diensten zullen dit najaar opnieuw 40.000 bloembollen de grond ingaan. Goed voor één bloembol per Waregemnaar. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Afwisselend zon en wolken met nog steeds kans op een lokale bui 15 graden. Morgen starten we de nieuwe week in mooie opklaringen, blijft dan overwegend droog. Het kwik klimt naar zo'n 17 graden. Dinsdag belooft wisselvallig te worden, maar met 20 graden wel zacht.
6: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met...

0: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingenen bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blare, bij Gunther Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Tinnis NV in Wingenen is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinis.be.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het Dag van de Kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de Kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar Kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: avond. Het is 7 uur. Radio Alfred.
1: De sfeer bij de begrotingsgesprekken zit onder nul. Premier Bart De Wever voert opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers. Ze moeten nog altijd op zoek naar 10 miljard euro. MR blijft bij het standpunt dat er geen extra taksen mogen komen door een btw-hervorming. Dat herhaalde minister van Binnenlandse Zaken Quentin nog eens. Dinsdag wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn begroting om die voor te stellen, maar de kans is klein dat die deadline wordt gehaald. In Brussel stappen 10.000 mensen mee in een klimaatmars. De politie spreekt van 45.000 betogers. Volgens de organisatie zijn het er 60.000, dubbel zoveel als vorig jaar. De actievoerders eisen meer aandacht voor het klimaat. De Amerikaanse president Trump kondigt een energiewapenstilstand aan tussen Rusland en Oekraïne. Volgens hem hebben beide landen ermee ingestemd om geen energiedoelwitten meer aan te vallen. Eerder had hij felle kritiek op Oekraïne omdat het Russische olieraffinaderijen aanvalt. Wielrennen, de Noor per Strand Agnes heeft Parijs Tours gewonnen. Agnes sprong op een kilometer voor het einde weg uit een kopgroep. Jasper Stuyven ging nog in de achtervolging, maar strandde op 2 seconden op de tweede plaats. De Fransman Christophe Laporte werd derde. En Michael van Toerenhout heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen, de eerste veldrit van het seizoen. Hij haalde het voor 2 ploegmaten, Jordi Korsus en Gerben Kuipers. Bij de vrouw was de Nederlandse Lucinda Brandt de beste. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen beginnen we grijs, maar daarna wordt het zonnig na het verdwijnen van de mist. Zonnig bij maxima dan rond 70 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen aan de kust. Ook dinsdag zonnig met lokaal zelfs 20 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blaren, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: avond. Het is 8 uur. Radio Oostwest.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oostwest. De Oxfam Wereldwinkel in Tielt mag 50 kaarsjes uitblazen. En die mijlpaal ging vrijdagavond niet onopgemerkt voorbij. Er was een feestelijke ontvangst in het stadhuis, gevolgd door een optocht en ook de opening van een expo. Die werd geopend door het trommelkorps van Wingene, gevolgd door speeches en een receptie aangeboden door het stadsbestuur. De spoorwegovergang in de Belsbruggestraat in Anzegem wordt vanaf maandagavond afgesloten voor werkzaamheden. Infrabel vernieuwt er de spoorstaven om het comfort van de overweggebruikers te verbeteren en de veiligheid van het treinverkeer te blijven garanderen. De overweg is tot en met zaterdag 17 oktober volledig afgesloten voor alle verkeer. Waregem zal dit jaar opnieuw deelnemen aan de Yuka Action Day. Dat is een actie waarbij 15.000 jongeren één dag spijbelen om voor een goed doel te gaan werken. Het loon, €70, dat ze op die dag verdienen, gaat naar jongerenprojecten in Spanje, de Filipijnen en Brazilië, met een focus op een rechtvaardige economie tegen uitbuiting en milieuschade. Ook dit jaar worden opnieuw duizenden bloembollen geplant in Waregem in het kader van het project Bloembollen voor de Buurt. Na de oproep van de stad werden 16 aanvragen goedgekeurd voor de aanplant van bloembollen in openbare groenzones. Samen met de aanplantingen door de stedelijke diensten zullen dit najaar opnieuw 40.000 bloembollen de grond ingaan. Goed voor één bloembol per Waregemnaar. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen beginnen we grijs, maar daarna wordt het zonnig na het verdwijnen van de mist. Zonnig bij maxima dan rond 17 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen aan de kust. Ook dinsdag zonnig met lokaal zelfs 20 graden.
0: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West.

0: NV Van Enel uit Twingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Enel, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Enel, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Enel, uw tevredenheid is onze wens.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Mortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.

0: start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Goedenavond. Het is 9 uur.
2: En zoals steeds verwarrend nieuws over berichten die president Trump eerder openbaar maakte. De Oekraïense president Zelensky zegt nu weer dat hij helemaal niet op de hoogte is van een zogenaamde energiewapenstilstand met Rusland, maar dat hij er wel klaar voor is. Amerikaanse president Trump had dat bestand aangekondigd. Volgens hem stemmen Rusland en Oekraïne ermee in om elkaar niet meer aan te vallen op basis van energieinfrastructuur. Zelensky zegt wel dat als Rusland akkoord gaat, Oekraïne zich daaraan zal houden. Voor de kust van Djibouti in Afrika zijn 139 migranten omgekomen bij een schipbreuk, dat meldt de VN. Onder de slachtoffers 15 kinderen. De ramp gebeurde donderdagnacht, maar raakte vandaag pas bekend. De boot was op weg van Djibouti naar Jemen, maar kapseisde. Aan boord 350 mensen. 84 van hen zijn nog steeds vermist. Union is zijn leidersplaats in ons voetbal kwijt. Het kwam niet verder dan 1-1 gelijk thuis tegen Oud-Heverlee Leuven. Union-speler Camille van de Perre, ja, die vond het toch maar niks. Union staat nu vierde op 2 punten van leider AA Gent. OHL staat 14e. Radio Vanavond en vannacht blijft het droog met opklaring en het klaart flink uit en daardoor wordt het koud. Minima tussen 4 en 9 graden. In het oosten van het land is er hier en daar zelfs kans op nachtvorst aan de grond. Morgen begint de dag grijs, daarna zonnig bij 18 graden en de volgende dagen wordt het zonnig en zacht. Donderdag kunnen we alweer 20 graden halen, maar de nachten blijven koud.
3: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West.

0: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's. Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening, zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: Imotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingene. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingene. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe beer maakte iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De Oxfam Wereldwinkel in Tielt mag 50 kaarsjes uitblazen. En die mijlpaal ging vrijdagavond niet onopgemerkt voorbij. Er was een feestelijke ontvangst in het stadhuis, gevolgd door een optocht en ook de opening van een expo. Die werd geopend door het trommelkorps van Wingene, gevolgd door speeches en een receptie aangeboden door het stadsbestuur. De spoorwegovergang in de Belsbruggestraat in Anzegem wordt vanaf maandagavond afgesloten voor werkzaamheden. Infrabel vernieuwt er de spoorstaven om het comfort van de overweggebruikers te verbeteren en de veiligheid van het treinverkeer te blijven garanderen. De overweg is tot en met zaterdag 17 oktober volledig afgesloten voor alle verkeer. Waregem zal dit jaar opnieuw deelnemen aan de Yuka Action Day. Dat is een actie waarbij 15.000 jongeren één dag spijbelen om voor een goed doel te gaan werken. Het loon, €70, dat ze op die dag verdienen, gaat naar jongerenprojecten in Spanje, de Filipijnen en Brazilië, met een focus op een rechtvaardige economie tegen uitbuiting en milieuschade. Ook dit jaar worden opnieuw duizenden bloembollen geplant in Waregem in het kader van het project Bloembollen voor de Buurt. Na de oproep van de stad werden 16 aanvragen goedgekeurd voor de aanplant van bloembollen in openbare groenzones. Samen met de aanplantingen door de stedelijke diensten zullen dit najaar opnieuw 40.000 bloembollen de grond ingaan. Goed voor één bloembol per Waregemnaar. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Vanavond en vannacht blijft het droog met opklaring en het klaart flink uit en daardoor wordt het koud. Minima tussen 4 en 9 graden. In het oosten van het land is er hier en daar zelfs kans op nachtvorst aan de grond. Morgen begint de dag grijs, daarna zonnig bij 18 graden en de volgende dagen wordt het zonnig en zacht. Donderdag kunnen we alweer 20 graden halen, maar de nachten blijven koud.
5: De avond van Oost-West.

0: Oost-West.
1: Alleen maar de mooiste muziek.
2: Radio Oost-West.
3: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Nieuws. Nog maar eens nieuws uit de wedstrijd. Enfin, geen nieuws eigenlijk, want nog geen begrotingsakkoord. Dat betekent wel dat premier Bart De Wever zijn beleidsverklaring uitstelt. Dat heeft hij nu zelf gezegd. Eigenlijk had hij die dinsdag moeten voorlezen in het parlement, maar de regeringspartijen reiken het niet eens over de begroting. Volgens De Wever is er pas sprake van een verklaring als er echt zicht is op een grondige sanering van de overheidsfinanciën. En ja, dat is er op dit moment dus niet. In Limburg, in Houthalen-Helchteren, heeft een zware brand gewoed in een noodopvangcentrum. Het vuur brak uit in een verslaapgebouw. De burgemeester bevestigt dat een honderdtal bewoners hals over kop geëvacueerd moesten worden. Iedereen is veilig buiten geraakt, al moesten een paar mensen verzorgd worden omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het getroffen gebouw is onbewoonbaar. De gemeente en Rode Kruis zoeken dringend een andere opvangplek voor 90 bewoners. Ja, wie de trein moet nemen, ja, die houdt best rekening met grote hinder, want er is alweer een staking begonnen sinds gisteravond bij spoorwegmaatschappij NMBS. De vakbonden protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. En je raadpleegt dus best de apps. Er is opnieuw een zware aanval uitgevoerd op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Een projectiel sloeg in op een passagiersterminal waarna de brand uitbrak. Of er slachtoffers zijn is onduidelijk. Eergisteren kwamen bij een gelijkaardige aanval op de luchthaven nog 12 mensen om. De actie werd opgeëist door de Houthi-rebellen uit buurland Jemen. Saudi-Arabië vecht trouwens al langer mee tegen die rebellen. In het voetbal heeft Antwerpen zware opdoffer gehad. De Antwerpenaren gingen met 5-1 onderuit op het veld van Westerlo. En door die nederlaag zakt Antwerpen naar de 13e plaats in het klassement. Westerlo klimt naar plaats 6. In Mechelen is er gefeest. Na een zinderende match wonnen ze met 4-3 van Sint-Truiden. De allereerste overwinning van het seizoen voor Malinois. Mechelen is daardoor weg van de laatste plaats en springt naar plek 14. STVV blijft steken op plaats 12. We beginnen grijs en mistig, maar al snel klaart het op en wordt het zonnig 18 graden. De dagen hierna blijft het nazomer met veel zon en zachte temperaturen. Donderdag kunnen we zelfs 20 graden aantikken.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Oxfam Wereldwinkel in Tielt mag 50 kaarsjes uitblazen. En die mijlpaal ging vrijdagavond niet onopgemerkt voorbij. Er was een feestelijke ontvangst in het stadhuis, gevolgd door een optocht en ook de opening van een expo. Die werd geopend door het trommelkorps van Wingene, gevolgd door speeches en een receptie aangeboden door het stadsbestuur. De spoorwegovergang in de Belsbruggestraat in Anzegem wordt vanaf maandagavond afgesloten voor werkzaamheden. Infrabel vernieuwt er de spoorstaven om het comfort van de overweggebruikers te verbeteren en de veiligheid van het treinverkeer te blijven garanderen. De overweg is tot en met zaterdag 17 oktober volledig afgesloten voor alle verkeer. Waregem zal dit jaar opnieuw deelnemen aan de Yuka Action Day. Dat is een actie waarbij 15.000 jongeren één dag spijbelen om voor een goed doel te gaan werken. Het loon, €70, dat ze op die dag verdienen, gaat naar jongerenprojecten in Spanje, de Filipijnen en Brazilië, met een focus op een rechtvaardige economie tegen uitbuiting en milieuschade. Ook dit jaar worden opnieuw duizenden bloembollen geplant in Waregem in het kader van het project Bloembollen voor de Buurt. Na de oproep van de stad werden 16 aanvragen goedgekeurd voor de aanplant van bloembollen in openbare groenzones. Samen met de aanplantingen door de stedelijke diensten zullen dit najaar opnieuw 40.000 bloembollen de grond ingaan. Goed voor één bloembol per Waregemnaar. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We beginnen grijs en mistig, maar al snel klaart het op en wordt het zonnig 18 graden. De dagen hierna blijft het nazomer met veel zon en zachte temperaturen. Donderdag kunnen we zelfs 20 graden aantikken.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

closed, the light is on.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nog maar eens nieuws uit de wedstrijd. Enfin, geen nieuws eigenlijk, want nog geen begrotingsakkoord. Dat betekent wel dat premier Bart De Wever zijn beleidsverklaring uitstelt. Dat heeft hij nu zelf gezegd. Eigenlijk had hij die dinsdag moeten voorlezen in het parlement, maar de regeringspartijen reiken het niet eens over de begroting. Volgens De Wever is er pas sprake van een verklaring als er echt zicht is op een grondige sanering van de overheidsfinanciën. En ja, dat is er op dit moment dus niet. In Limburg, in Houthalen-Helchteren, heeft een zware brand gewoed in een noodopvangcentrum. Het vuur brak uit in een van de slaapgebouwen. De burgemeester bevestigt dat een 100-tal bewoners hals over kop geëvacueerd moesten worden. Iedereen is veilig buiten geraakt, al moesten een paar mensen verzorgd worden omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het getroffen gebouw is onbewoonbaar. De gemeente en Rode Kruis zoeken dringend een andere opvangplek voor 90 bewoners. Ja, wie de trein moet nemen, ja, die houdt best rekening met grote hinder, want er is alweer een staking begonnen sinds gisteravond bij spoorwegmaatschappij NMBS. De vakbonden protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. En je raadpleegt dus best de apps. Er is opnieuw een zware aanval uitgevoerd op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad. Een projectiel sloeg in op een passagiersterminal waarna de brand uitbrak. Of er slachtoffers zijn is onduidelijk. Eergisteren kwamen bij een gelijkaardige aanval op de luchthaven nog 12 mensen om. De actie werd opgeëist door de Houthi-rebellen uit buurland Jemen. Saudi-Arabië vecht trouwens al langer mee tegen die rebellen. In het voetbal heeft Antwerpen zware opdoffer gehad. De Antwerpenaren gingen met 5-1 onderuit op het veld van Westerlo. En door die nederlaag zakt Antwerp naar de 13e plaats in het klassement. Westerlo klimt naar plaats 6. In Mechelen is er gefeest. Na een zinderende match wonnen ze met 4-3 van Sint-Truiden. De allereerste overwinning van het seizoen voor Malinois. Mechelen is daardoor weg van de laatste plaats en springt naar plek 14. STVV blijft steken op plaats 12. We beginnen grijs en mistig, maar al snel klaart het op en wordt het zonnig 18 graden. De dagen hierna blijft het nazomer met veel zon en zachte temperaturen. Donderdag kunnen we zelfs 20 graden aantikken.
2: De nacht van Oost-West.

weg zult gaan. Dan zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Oxfam Wereldwinkel in Tielt mag 50 kaarsjes uitblazen. En die mijlpaal ging vrijdagavond niet onopgemerkt voorbij. Er was een feestelijke ontvangst in het stadhuis, gevolgd door een optocht en ook de opening van een expo. Die werd geopend door het trommelkorps van Wingene, gevolgd door speeches en een receptie aangeboden door het stadsbestuur. De spoorwegovergang in de Belsbruggestraat in Anzeghem wordt vanaf maandagavond afgesloten voor werkzaamheden. Infrabel vernieuwt er de spoorstaven om het comfort van de overweggebruikers te verbeteren en de veiligheid van het treinverkeer te blijven garanderen. De overweg is tot en met zaterdag 17 oktober volledig afgesloten voor alle verkeer. Waregem zal dit jaar opnieuw deelnemen aan de Yuka Action Day. Dat is een actie waarbij 15.000 jongeren één dag spijbelen om voor een goed doel te gaan werken. Het loon, €70, dat ze op die dag verdienen, gaat naar jongerenprojecten in Spanje, de Filipijnen en Brazilië, met een focus op een rechtvaardige economie tegen uitbuiting en milieuschade. Ook dit jaar worden opnieuw duizenden bloembollen geplant in Waregem in het kader van het project Bloembollen voor de Buurt. Na de oproep van de stad werden 16 aanvragen goedgekeurd voor de aanplant van bloembollen in openbare groenzones. Samen met de aanplantingen door de stedelijke diensten zullen dit najaar opnieuw 40.000 bloembollen de grond ingaan. Goed voor één bloembol per Waregemnaar. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We beginnen grijs en mistig, maar al snel klaart het op en wordt het zonnig 18 graden. De dagen hierna blijft het nazomer met veel zon en zachte temperaturen. Donderdag kunnen we zelfs 20 graden aantikken.
4: De nacht van Oost-West.